0: Goedenacht. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

Dit is Joe.

0: Farter, de 9to5. Het is exact 6 uur. Goedemorgen, het nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Berlijn rouwt. Na de aanslag bij Pride, de Brandenburger Tor in de stad was gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Afgelopen weekend reed een bestelbus in op feestvierende mensen bij Pride in Berlijn. Er vielen een dode en 29 gewonden. De vermoedelijke dader werd na een klopjacht doodgeschoten. Hij zou een geradicaliseerde moslim zijn. Een aardbeving in het Groningse Sappemeer. Het was een lichte beving die wel door veel mensen is gevoeld. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen over een knal, dreun of glazen die in de keukenkastjes trilden. Volgens experts komt het door eerdere gaswinning in Groningen, waardoor de bodem nog erg onrustig is. De grote bosbranden bij Madrid zijn volgens Spaanse media onder controle, maar nog niet uit. Bijna 100.000 mensen zijn nog altijd geëvacueerd. Een gebied zo groot als ruim 100.000 voetbalvelden is verwoest. In Frankrijk, bij Bordeaux, is het ook nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer. En Nederlanders op een camping daar zitten in onzekerheid, hoort Hart van Nederland.
2: Wij hebben de auto ingepakt, wat dat betreft.
3: Ja, we kunnen weg wanneer we willen.
1: Honderdduizenden mensen in het gebied zijn inmiddels geëvacueerd. En wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij bleef op de beroemde finish op de Champs-Élysées in Parijs. Andere renners die in zijn nek hijgden, maar net voor, klonk zo bij Eurosport.
4: Dit is van de Poel, dit is van de Poel!
5: Wat een finish.
4: Alsjeblieft, dankjewel coureurs. Op de Champs-Élysées, van der Poel 1, Philips 2.
1: Eindzege was opnieuw voor Tadej Pogacar. Hij won zijn 5e Tour de France. Het weer van Weerplaza. Nu veel bewolking, lokaal een buitje. Vanmiddag droog en meer zon. 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Eerste file van deze maandag. Kort weer door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug. 6 minuutjes.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En de start van een nieuwe werkweek. Goed dat je erbij bent. Zometeen Mr. Blue Sky van ELO naar Bob Marley. En Could You Be Loved?

0: Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Ja, voor deze maandag 27 juli. Edwin hier als stand-in voor Koen en Sander. En het is feest bij de 27-jarige kogelstootster Jessica Schilder. De NK kogelstoten was dit weekend. Dus heeft er een recordafstand gegooid van 20,58 meter. Heel bijzonder, wetende dat de ongetrainde gemiddelde 40er... een metertje op 14 gooit als hij dat ineens gaat doen. En een onderscheiding voor Hans Klok. Hij mocht gisteravond de Fred Kaps Award in ontvangst nemen. Dat is een van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de internationale goochelwereld. En onder andere Hans Kazan, die ging hem voor. En darter Luke Littler, die heeft gisteren voor het tweede jaar op rij de World Matchplay gewonnen met het darten dus. De 19-jarige Littler die staat daarmee met kop en schouders bovenaan de lijst als de beste van de wereld. En gisteravond klonk zijn winst zo.
3: De bullseye, Luke Littler was al in 2025 voor het eerst de kampioen van de World Matchplay. En nu voor de tweede keer.
0: Ja, gefeliciteerd Luke. En het weer voor vandaag. Nou, veel bewolking, lokaal een buitje. Maar vanmiddag droog en ook wat zon. Wordt 21 tot 24 graden. Dit is Prince bij Joe.

0: Got My Mind Set On You hoor je zometeen, of hoor je nu bij Joe. En zometeen TLC en Waterfalls.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, Koen en Sander zijn met vakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen. Want we blikken deze week ook af en toe terug op de afgelopen maanden van de ochtendshow. En het weer hier in Nederland is onvoorspelbaar. Daarom kun je net als Sander een weerapp gebruiken. Of misschien ben je net als zijn vrouw Tessel en kijk je gewoon naar buiten en geloof je het allemaal wel. Nou, dat geeft soms de nodige spanning.
2: Sander, jij ligt overhoop met je vrouw.
3: Ja.
2: Ja, ik kan er niks anders van maken.
3: Hey, luister, kijk, dat is natuurlijk raar. We komen van 20 dagen zon. Dus mijn vrouw dat laat zich wel gevallen, mijn lieve Tessel. En die loopt dan gewoon in kort broekje en een shirt. En zo kleedt ze onze kindjes ook. Maar als je een beetje het nieuws volgt en ook gewoon de temperaturen en het klimaat, dan weet je dat op een gegeven moment dat er veranderingen staan aan te komen. En sinds dit weekend, of eigenlijk sinds maandag, staat ook het nieuws. Code geel, regenbuien. Is er grote verandering op komst. Alleen, mijn liefde heeft gewoon geen weerapp en gebruikt dat dus ook niet. Dus die kijkt soms uit het raam en dat is dan het weerbeeld voor de rest van de dag.
2: En als we haar nu gaan bellen?
3: Ja, ik wil haar een weerapp cadeau doen en ik wil even bedenken, even horen hoe ze de kinderen heeft aangegeven. Ik moet ze vanmiddag weer ophalen. Ja, ik sta voor lul ten overstaan van de hele school.
2: Ik vind het erg als ik me even afzijdig hou. Nou, ik ga even luisteren hoe dit gaat. We bellen jouw vrouw, Tessel.
4: Tessel?
3: Hi.
4: Hi.
3: Hi, is mijn Kato of Lexi daar? Of Molly aanwezig?
4: Volgens mij is ze net wakker.
3: Wie?
4: Molly.
3: Geef me.
4: Die heeft zich al aangekleed.
3: Ja, nou ben ik even benieuwd wat Molly aan heeft.
4: Oh, papa wil jou.
5: Hallo, papa.
3: Hi, lievertje. Wat heeft mama je aangetrokken?
5: Te ruim met een broek.
3: Lange broek of korte broek?
5: Lange.
3: Goed zo. Nou, ze begint het te leren. Mag ik mama weer eventjes?
4: Ik moet zeggen dat Molly
3: gewoon
4: hetzelfde kleren heeft.
3: Ja, dat is wel waar. Lievertje, het wordt vandaag code geel. Dus of jij even zeg maar de kinderen wil kleden op code geel. En jezelf misschien ook.
4: Oké, nou, waarom zeg je dit zo verwijtend?
3: Ja, lieverd, omdat jij gewoon nooit op een weerapp kijkt.
4: Ja, maar liever moet ik dan de hele dag op zo'n weerapp gaan zitten turen. Ik heb vorige
3: wel,
4: week
3: wel als de kinderen
4: keer
3: een dubbele longsteking krijgen, ja.
4: Oké, nou luister. Ik heb vorige week één keer op een weerapp gekeken. Toen schatte ik in dat het zwaar onweer was. En Moddy dus niet naar hockeytraining kon. En toen was het vervolgens echt strak blauw bij ons. Dus ik dacht, nou, dat vind ik echt best wel gek. Dan geeft die weerapp iets heel verkeerds aan.
3: Ja.
4: Maar toen bleek dat mijn pinnetje op breukelen stond.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show. We'll be right back.

0: Wakker worden met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemorgen, de start van de maandag bij Joe met TLC en Waterfalls. Het nieuws van 6:30, dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, zometeen meer over een aardbeving in ons land. En hoe was cabaretier Peter Pannenkoek bij Zomergasten?
0: En we spelen een nieuwe ronde van de beroepentest. Kun je een Koen en Sander prijzen bekend mee winnen. En je hoort When the Rain Begins to Fall zo.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Bijna 6:30, het weer van Weerplaza. Grijs en lokaal een buitje. Vanmiddag zonniger, wordt 21 tot 23 graden maximaal vandaag. Op de weg is er een file ontstaan op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 23 minuten. Dit is jou! En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl is Mart Grol.
3: Goedemorgen. Berlijn heeft de slachtoffers herdacht die afgelopen weekend vielen bij Pride. De Brandenburger Tor was gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Tientallen slachtoffers vielen er in Berlijn toen een bestelbus inreed op feestende mensen. Eén iemand overleed. De man die achter het stuur zou hebben gezeten is door de Duitse politie doodgeschoten. Het zou gaan om een geradicaliseerde moslim. In het Groningse Sappemeer is een aardbeving geweest. Een lichte, maar wel één die door tientallen mensen is gevoeld, schrijft RTV Noord. Mensen hebben het over een dreun. De beving komt door de jarenlange gasboringen, die nu zijn gestopt. Maar dat betekent volgens experts niet dat de aarde niet meer kan trillen. Het lijkt erop dat voetballer Dusan Tadic weer in de Eredivisie gaat spelen. Volgens meerdere media is de aanvaller bijna rond met NEC. De Nijmegenaren spelen volgende week in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde eerder voor Ajax, Twente en Groningen en vorig seizoen in Abu Dhabi. En hij zou vandaag medisch moeten worden gekeurd. Het laatste seizoen van interviewprogramma Zomergasten is begonnen. De formule is denk ik wel bekend, hè? 3 uur lang een gesprek met de favoriete fragmenten van de gast aan tafel. Cabaretier Peter Pannenkoek trapte gisteravond af bij presentatrice Janine Abbring. Hij was wel aan de drukke kant, zei ze.
4: Ik merk ook dat ik door jouw hoge tempo ook in een soort hoog tempo ga zitten.
5: En
4: ik
5: wil en dat wil dat je
4: eigenlijk,
5: niet?
4: Ik wil dat eigenlijk niet, nee.
5: Waarom wil je dat niet?
4: Omdat ik vind dat Zomergasten ook die relaxtijd moet hebben.
5: Ja. Ik ga stilte laten vallen.
4: Heel fijn.
5: Ja, is goed.
4: Ja.
3: Die twee die staan in een studio met op de grond zand. Het leek een beetje alsof er een strand was gecreëerd. Met blote voetjes ook door Janine Abbring onder meer. Toch merkte Peter Pannenkoek iets op.
5: Er valt een draad naar beneden hier, dat je dat ja. weet.
4: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
5: En mezelf moet ophangen.
4: Nou ja, dat we hier...
5: We
4: moeten hier vanaf. We gaan het oplossen, okay. toch?
3: Het ging alle kanten op, zoals je hoort. Interviewster Janine Abbring had ook nog haar hond bij zich.
4: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
5: Ja.
4: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
5: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
3: Ja, want die bezuinigingen bij de publieke omroep, daardoor stopt dat zomergastenprogramma na dit seizoen na tientallen jaren. Een soort kortstroom.
2: Met dit geneuzel ben je natuurlijk wel 3 uur onderweg met zo'n programma. Ja. Maar het stopt de bezuiniging, maar er keek natuurlijk ook geen hond meer, toch?
3: Nee, inderdaad. Nog geen 300.000 mensen vaak per
2: Misschien dat deze nog wel aardig heeft gezorgd. Peter Pannenkoek is natuurlijk wel echt een A-ster.
3: Het is wel een naam, inderdaad. Maar dat zal zeker ook meespelen bij de NPO om zo'n programma dan de nek om te draaien, natuurlijk.
2: Want wie komen er verder nog? Want dit was de eerste. Maar,
3: Volgende week komt, je kent haar misschien wel van het NOS-journaal, Nasra Habiballah. Ze was een paar jaar de correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Toevallig heb ik met haar gestudeerd, journalistiek.
2: Oh, nou, dan ga jij kijken.
3: Ik ga zeker even kijken hoe zij dat er vanaf brengt, zeker.
2: Misschien heeft ze nog een fragment van jou meegenomen, Max.
3: Nou, wie weet, uit de studententijd. Ik hoop dat die beelden zijn vernietigd inmiddels. Schrijver Tommy Wieringa komt langs en bijvoorbeeld oud-minister Sigrid Kaag schrijft ook nog aan. Dus ze zijn wel, voor ieder wat wil ze eigenlijk qua palet, maar wel de laatste keer dus.
2: En het is ook een lekker slaapmutsje, toch, op zondag?
3: Heerlijk. Ja, wat kun je lekker slapen.
2: Kan er heerlijk mee in slaap vallen met zomergasten. Dankjewel, Mark. Yo. Marga, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Heb jij zomergasten gekeken toevallig gisteravond?
6: Nee, sorry. Nee, ik heb iets anders gekeken.
2: Wij zien je, Marten. Kijkt helemaal niemand.
3: Nog iemand minder, ja. Ja.
2: Oké, Marga, we gaan met jou de beroepentest spelen. Ik heb de eerste vraag alvast en dat is deze. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
6: Oeh, dat is een moeilijke. Dat valt toch wel mee, zo moeilijk als dat is.
2: Oh, mensen vinden jouw werk niet zo heel moeilijk. Alright, nou, we gaan er zo meteen over verder babbelen. Marga, blijf je hangen?
6: Ja hoor.

0: Dat ik een luisteraar van jou aan de lijn heb, die ga ik een aantal vragen stellen. En aan jou om vervolgens te raden wat zijn of haar beroep is. Nou, in dit geval haar beroep. Want ik heb Marga aan de lijn. Marga Kaandorp uit Den Helder, 64 lentes jong. Marga, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ga jou zo meteen vragen de meest gestelde opmerkingen of vragen over jouw beroep. Maar de meest gestelde vraag of opmerking over jouw achternaam is waarschijnlijk of je familie bent van Brigitte Kaandorp. En is dat zo?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je familie of niet?
1: Mijn man is een achternicht van haar.
0: Oké, maar je ziet haar niet op verjaardagen? Of,
1: Nee, zeker niet.
0: Jammer.
1: Ja, heel jammer.
0: Moet je zelf toch de gangmaker zijn, hè, op zo'n verjaardag?
1: Goed, ja, misschien wel.
0: Dan de beroepentest. We gaan erachter komen. Ja. Welk beroep jij hebt, hopelijk op basis van je antwoorden bij de volgende 7 vragen. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
1: Nou, de meesten die roepen iets van, nou, dat valt toch wel mee, dat is niet zo moeilijk.
0: En wat vind jij daarvan dat mensen dat zeggen?
1: Ik roep altijd van, je mag wel even met me ruilen.
0: Oké. Okay. Hey, zit of sta jij tijdens je werkzaamheden?
1: Ik zit.
0: En wat zie jij als je om je heen kijkt?
1: De hele wereld.
0: De hele wereld?
1: Ja.
0: Nu denk ik dat je je astronaut bent, maar dat zal wel niet. wat is het vervelendste aan jouw werk, Marga?
1: Het vervelend? Ja, ik vind er niets vervelends aan. Ik vind het fantastisch wat ik doe.
0: Helemaal niks vervelends. Nou, dat is lekker, nee, toch? Als je zo blij bent met je werk. Als jij je werk nou heel goed doet, valt er dan nog een promotie te halen?
1: Nee, niet echt.
0: Je zit al op de top van...
1: Ja.
0: Oké. Ja, brutale vraag. Hoeveel verdien jij per maand, Marga?
1: Oeh, dat wisselt.
0: Dat wisselt? Waar ligt dat aan dan?
1: Nou, net hoeveel uren ik maak.
0: Ja, oké. En met wie kom jij allemaal in contact?
1: Oh, met heel veel mensen. Met jong, met oud. Noem maar op.
0: Maar zijn ze vooral jong of vooral oud?
1: Nee, beide.
0: Echt beide? 50-50?
1: Ja, beide. Mensen met een rugzakje, mensen die iets mankeren. Alles.
0: Alles en nog wat. Welk beroep doet Marga als je het denkt te weten? Stuur een berichtje, dat kan je doen via de app van Joe. Je kunt een Koen en Sander Show pakket winnen. En Marga, ga lekker zitten op jouw jurybankje. Want jij mag zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus blijf hangen, tot zo weer.
1: Ja, oké. Okay.
0: De Joe-app staat voor je open. Wat doet Marga voor werk? Als je het weet, klim eventjes in de app. Hier is Father Figure van George Michael.

0: George Michael en Father Figure bij Joe.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: En vandaag proberen we achter het beroep te komen van luisteraar Marga uit Den Helder. 64 jaar is even een korte samenvatting van het gesprek wat ik zojuist met Marga had. Welke opmerkingen of vragen krijg je regelmatig over jouw beroep? Nou, dan wordt er gezegd, dat valt toch allemaal wel mee. Zo moeilijk is dat niet. Zit of sta je tijdens je werk? Nou, het antwoord is dat ze vooral zit. Ze ziet de hele wereld om zich heen. Ze vindt helemaal niks vervelend aan haar werk, maar echt fantastisch. Ze kan niet echt promoveren meer. Haar verdiensten die wisselen nogal per maand. Hangt heel erg af van hoeveel uren ze maakt. En ze komt met heel veel mensen in contact. Jong en oud. Marga, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga lekker comfortabel zitten op het jurybankje van de beroepentest. Dan gaan we om te beginnen eens kijken of Twan het juist heeft. Twan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
3: Ik dacht dat ze bij de groenteboer werkt.
0: En waarom denk je dat, Twan?
3: Nou, ze zegt, voor iedereen met een rugzakje, dan kunnen mooi de aardappeltjes, de uitjes en de dingetjes in. Ze komt over de hele wereld. Nou, de groenten komen ook van over de hele wereld.
0: Ja, dat is zo, ja.
3: Verder kon ik er niet zo heel veel chocola van maken vandaag. Ja.
0: Nou, dat verkoopt de groenteboer sowieso niet chocola. Maar even kijken of het klopt. Marga, werk je bij de groenteboer?
2: Nee, ik werk niet bij de groenteboer.
0: Nee, dat is het niet van. Maar leuk geprobeerd. Dankjewel voor het meedoen. Fijne maandag.
3: Hoi. Doei.
0: Mike, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat heb jij voor beroep bedacht?
4: Nou, ik dacht dat ze stewardess was. Ze ziet allemaal verschillende soorten mensen. Ze ziet de hele wereld. Ja, dat zie je van boven heel goed natuurlijk.
0: Ja, als je het ruimte kijkt, kan je wel de wereld zien. Ja, dat klopt.
4: Ja, precies.
0: Oké, nou ben je stewardess dan, Marga?
2: Nee, ook niet.
0: Is ook niet goed. Dankjewel voor het meedoen. Dag Mike.
4: Hoi.
0: Sandra, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Geen groenteboer, geen stewardess. Wat heb jij bedacht?
5: Ik dacht taxichauffeuse.
0: Taxichauffeuse. Ah ja, dit snap ik inderdaad wel. Nou, ben je dat dan, Marga?
2: Nee, sorry, ook niet.
0: Is ook niet goed. Nou, verdik die. Sandra, dankjewel voor je poging. Mooie maandag.
5: Is goed.
0: Hoi. Hetzelfde. Jeannette, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
6: Nou, ik zeg gewoon, Marga, je bent collega van me, want je bent een rijinstructeur.
0: Ah, dat doe jij, Jeannette.
6: Ja.
0: En jij denkt, nou, dit komt allemaal wel overeen.
6: Ja.
0: Oké, nou, we gaan het even voorleggen. Marga, ben jij inderdaad rijinstructrice?
6: Ik ben inderdaad collega van Jeannette, ja.
0: Gefeliciteerd. Jeannette, waar in het land rij jij met je rijleswagen?
6: Ik rij in de
0: Flevopolder. In de
6: Flevopolder. Leestad, Emmeloord, Harderwijk.
0: Ja. Niet helemaal in de buurt verder. Want Marga, jij rijdt in Den Helder, hè?
6: Klopt.
0: Oké, nou Jeannette, we gaan jou in ieder geval een Koen en Sander Show pakket opsturen.
6: Nou, dat is hartstikke leuk, dankjewel.
0: Oké, groetjes.
6: Yo.
0: En Marga, moet ik dan bij jou als bijzondere verrichting een keer de boot naar Texel pakken? Of,
2: Nou, dat noem ik geen speciale verrichting. Hoezo?
0: Nou ja, je moet toch je alarm helemaal uitzetten op zo'n boot. Want anders dan gaat het lopen herrie maken. Ja, ik vind het altijd wel spannend als ik zo'n boot op moet rijden.
2: Wel, nee, dat valt toch allemaal wel mee. Maar kom maar een keertje, dan help ik je er wel mee,
0: hoor. Dan ga jij gezellig met me mee naar Texel. Oké. Nou, Marga, ik vond je heel gezellig. Bedankt voor het meedoen en succes vandaag weer met alle rijlessen, hè?
2: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Hoi.

0: Laura Branigan en Self-Control. Het nieuws van 7 uur, dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen een update over hoe het gaat met blussen bij de bosbranden in Zuid-Europa. En steeds meer studenten kiezen voor een bepaalde opleiding. Welke dat is, hoor je zo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Deze week in de bonus, AH Runde.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,
9: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Dit is jouw... 1 minuut over 7, nu.nl nieuws. Dat krijg je van Mart Grol.
12: Goedemorgen.
13: Onder controle. De brandweer in Spanje krijgt steeds meer grip op de branden bij Madrid. Die zijn nog niet uit, maar lijken zich volgens Spaanse media ook niet meer te kunnen uitbreiden. Nederlandse brandweermensen helpen mee in het gebied, maar het is wel pittig, hoort Hart van Nederland van een van hen.
14: Vaak zijn we uren over landweggetjes naar boven aan het rijden en het laatste stuk te voet klimmen over rotsblokken. Met veel adrenaline gaan we erin, maar het is fysiek zwaar werk. Dus na een dag werken of een nacht zijn we flink uitgeput.
13: Een gebied zo groot als ruim 100.000 voetbalvelden bij Madrid is inmiddels verwoest. In Frankrijk, bij Bordeaux, wordt ook nog altijd volop geblust en daar is het vuur nog niet onder controle. Steeds meer studenten hier in Nederland willen voor de klas staan. Volgens Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding gestegen. Er zijn tientallen nieuwe studenten bijgekomen. Je leert tijdens een studie niet alleen hoe je lesgeeft, maar ook bijvoorbeeld hoe kinderen zich ontwikkelen en waarom een bepaalde manier van lesgeven werkt. Het onderwijs is blij met de stijging, omdat er nog altijd een lerarentekort is in ons land. Kopjes die trilden in de kast en een korte, heftige dreun. Zo omschrijven mensen de lichte aardbeving in het Groningse Sappemeer gisteravond. Volgens RTV Noord hebben tientallen mensen die beving gevoeld. Het komt volgens kenners door de eerdere gaswinning in het gebied. En een van zijn allermooiste overwinningen, zo noemt wielrenner Mathieu van der Poel zijn zegen in de slotetappe van de Tour de France. Hij wist op de beroemde finish op de Champs-Élysées in Parijs de andere renners maar net voor te blijven. En hij ging echt tot het gaatje, zei hij daarna bij de NOS.
15: Goh. Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
13: En Van der Poel gaat daar lekker van genieten van dat gevoel. Want hij zal geen rondjes om de kerk gaan fietsen in ons land de komende tijd bij Wieler Criteriums. De Tour werd voor de vijfde keer gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken, nog een lokale bui. Vanmiddag steeds droger en meer zon. 20 tot 24 graden.
11: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu die staat op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer en 37 minuten.
16: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: En de start van de maandag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen Genesis met Jesus He Knows Me. Na I'm on Fire van Bruce Springsteen.

0: Jettisons en Jesus C. Nosewitch.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: 10 minuten over 7. Welkom. Maandag 27 juli staat in de startblokken. En hopelijk jij ook eventjes wat nieuwtjes doornemen voor deze ochtend. Darter Luke Littler die heeft gisteren voor het tweede jaar op rij de World Matchplay gewonnen. 19 jaar is hij pas. En hij staat met kop en schouders bovenaan de lijst als beste darter ter wereld. En zo klonk zijn winst.
3: De bullseye. Luke Littler was al in 2025 voor het eerst de kampioen van de World Matchplay. En nu voor de tweede keer.
0: Ja, leuk nieuws ook over Shania Twain. Want zij heeft grootse plannen. Ze wil uitgebreid stilstaan bij het 30-jarige jubileum van haar album Come On Over. Daar stonden onder andere de hits Man, I Feel Like a Woman en Dead Don't Impress Me Much op. Op de suggestie dat ze het album tijdens concert eens een keer in zijn geheel live moet gaan uitvoeren, heeft ze enthousiast gereageerd. Ze heeft gezegd dat het een geweldig idee is. 1997 kwam dat album uit en het is het best verkochte studioalbum van een vrouwelijke artiest ooit. De afgelopen vrijdag kwam ze ook met nieuwe muziek. Dat was haar zevende album alweer. En dan nog nieuws over Patty Bart. Want zij was gisteravond bij Wilfred Genee te zien op SBS6 in het programma Meet Douchy. Hij interviewt aan allerlei beroemde stellen. En ze gingen op zoek naar het geheim achter hun relatie. En Patty en Antoine deden deze bijzondere uitspraak toen.
4: Wij hebben het wel eens over de dood. Dan denk ik de ideale dood zou zijn als we
5: al samen gaan. Het lijkt me verschrikkelijk om alleen over te blijven, maar dat heb jij ook.
4: Vreselijk.
0: Ja, gisteravond dus bij SBS was dit te zien. Het is 12 minuten over 7. Vanmiddag gaat de zon schijnen. Temperatuur maximaal 24 graden deze

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. Ik ben Edwin, you're the starship and we built this city. Herken jij deze stem?
1: Kom even daar staan, deze kar. Dat is beter. Dat is handiger voor je. Heb je meer ruimte? Zo. Even skate.
0: Ja, dit is Rodald. Die ken je wellicht uit de serie op RTL 5 Schiphol Airport. Ik ga zo meteen eventjes contact met hem leggen, want het is vakantietijd. En heeft hij nog goede tips voor hoe je nou zo'n vlucht overleeft aan boord. Hoor je zo meteen, en als je zelf ook nog een vraag hebt voor hem. Laat het vooral weten, hè. De Joe-app die staat voor je open. Dit zijn Rufus en Chaka Khan, een Ain't Nobody. Got your mind.

0: Rufus en Chaka Khan, een Ain't Nobody. Nieuws van 7:30 zometeen. Mart, wat zit daarin?
1: Goedemorgen. Nog meer mensen geëvacueerd bij bosbranden Frankrijk. En er valt iets op aan de auto's waarin we rijden hier in Nederland. Wat dat is, hoor je zo.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Een paar seconden voor 19:30. Het weer van Weerplaza. Mix van zon en wolken. Af en toe een buitje. Vanmiddag wordt het tussen de 20 en de 23 graden. Onderweg is de opvallendste file op de A16 te vinden. Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 9 kilometer, 35 minuten. En dan is er aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl. Mart Grol.
4: Goedemorgen. Het harde werk van de brandweer in Spanje loont, want ze krijgen daar steeds meer grip op de branden bij Madrid. Volgens Spaanse media zijn die steeds meer onder controle, maar nog niet uit. Nederlandse brandweermensen helpen mee daar in Spanje. En een van hen deelt bij Hart van Nederland zijn ervaringen.
5: Waar je ook kijkt, je ziet bergtoppen die afgebrand zijn, alles zwart. Wij komen met onze voertuigen door dorpjes heen gereden. En ja, daar is onze hulp welkom. Dus we worden overal met open armen ontvangen.
4: In Frankrijk, bij Bordeaux, is het ook nog steeds alle hens aan dek voor de brandweer. 240 huizen zijn daar verwoest en nog eens 55.000 mensen zijn geëvacueerd.
3: We gaan zo meteen nog eventjes bellen met Brian. Dat is een van die brandweermannen. Dat is een andere brandweerman dan je net hoorde. Ja. Die is daar nu. Even kijken hoe het daar is. En ik ben ook wel benieuwd hoe je daar eigenlijk terechtkomt als Nederlandse brandweerman.
4: Ja, volgens mij deden ze ervaringen ook, hè, van dat ze leren van elkaar. Volgens mij zit dat er inderdaad ook achter. Dus benieuwd wat zij daarover te vertellen
3: heeft. Ja, precies. Als hier een keer de Veluwe in de fik staat, dat hij het een keer heeft meegemaakt.
4: Zeker, inderdaad. Ja. Dan het onderwijs. Voor de klas staan lijkt weer populairder te zijn onder studenten. Er zijn steeds meer studenten die een universitaire lerarenopleiding doen, blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Je leert dan niet alleen leraar of lerares worden, maar je krijgt ook verdieping over hoe kinderen zich ontwikkelen en wat de wetenschap daarover zegt. Omdat er nog altijd een lerarentekort is in ons land, is het onderwijs er blij mee. De nieuwe film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan is een kaskraker. Ook afgelopen weekend zaten de bioscoopzalen weer vol, maar er is ook kritiek. Bezoekers in IMAX-zalen klagen over het geluid. Er hangt echt een enorm scherm in die zalen en dus ook een enorme geluidsinstallatie. Vooral tijdens grote actiescènes zitten mensen met de vingers in hun oren en soms verlaten bezoekers de zaal omdat ze volgens de Telegraaf last kregen van piepende oren. Stukje van de trailer.
6: Let's go home. We won the war.
4: Ja, als je dit al heftig vond, dan kun je je voorstellen hoe het in zo'n IMAX-zaal klinkt. De bioscopen die bevestigen de klachten in de krant en daarom nemen ze maatregelen. Ze zetten het geluid ietsje zachter, zodat het voor iedereen wat fijner is om naar te kijken en te luisteren.
3: Ja, je wilt natuurlijk niet met oordop in zo'n zaal gaan zitten.
4: Nee, dat is niet de bedoeling. Je wilt het wel beleven, maar je wilt niet helemaal kapot gaan, inderdaad. Maar blijkbaar dus wel echt een kaskraker en een aanrader volgens de filmkenners. En schakelen in de auto, dat doen we met z'n allen steeds minder. Bijna de helft van alle auto's in ons land is nu een automaat, blijkt uit de nieuwste cijfers. Dat is een verdubbeling met bijna 10 jaar geleden. We kiezen ook steeds vaker voor het comfort van een automaat. Het is ook zuiniger. Andere belangrijke oorzaken zijn steeds meer hybride en elektrische auto's. En die worden standaard geleverd als automaat.
3: Ben jij handgeschakeld of met een automaat?
4: Ik ben het wel zat, hoor.
3: Ja, dat snap ik.
4: Ik ben zo zat. Ik zit wel eens in een automaat en dan denk ik, oh, wat fijn. En dan wil ik dat eigenlijk ook wel. Maar ja.
3: Ja, ik ben een paar jaar geleden overgestapt. Mijn vorige auto, dat was een benzineauto nog. Maar ik heb nu rijk elektrisch. Dus wat je net al zei, dan is het altijd een automaat. Het is zo lekker.
4: Het is zoveel rustiger aan je kop, toch?
3: Ja, en je hebt je hand vrij voor je telefoon.
4: Hartstikke dat is handig. Nee. Lekker maar appen.
3: Het is wel echt heel fijn. Ja, ik vind het echt heel chill. Mart, dankjewel. Tot zometeen. Het is 3 minuten over 19:30.

Schiphol Airport ben je vast ook fan van Ronald. Dat is die man die altijd met die sizer bezig is, weet je wel. Of je koffer niet te groot is om mee te mogen in het ruim. Of tenminste in de cabine. Zometeen bel ik hem eventjes, want ja, het is druk op Schiphol. En lange vluchten worden er nu ook gemaakt. Dus ja, hoe kan je je een beetje voorbereiden op zo'n lange vlucht? Hoor je zometeen. Nou, Stefan, het weer is een driver's seat.

0: En de kans is groot dat je deze week het vliegtuig instapt. Misschien wel vanaf Schiphol om lekker op vakantie te gaan in de zomervakantie. En wellicht ben je ook wel, net als ik, fan van de RTL 5 en Videoland-serie Schiphol Airport. Dan ken je uiteraard Ronald. Die staat daar vaak met de Sizer mensen in te checken. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moet je vandaag ook weer aan de bak met de Sizer?
1: Ik sta op Schiphol en de Sizer ga ik vandaag even niet zien, nee.
0: Oh, dat niet. Ja, dat is dat ding waarmee je moet meten of de koffer niet te groot is, hè? Ja.
1: De grootste vriend, ja.
0: Nog even iets anders voordat ik naar jouw tips ga vragen voor aan boord. Ik vind het heel leuk dat ik nu achter jouw achternaam kom, Ronald.
1: Ja, ja.
0: Ja, want hoe heet jij?
1: Moet ik dat zeggen?
0: Ja, zeg maar.
1: Ronald Onderwater, weet ik.
0: Onderwater?
1: Ja, dat past op de luchtvaart, hè, ja.
0: Ja, dat is, nou ja, ik kan me toch wel voorstellen dat daar wel een hoop grappen over gemaakt worden. Zeker nog toen jij gewoon als steward aan boord, zeg maar, was met zo'n naambordje op.
1: Ik heb alle varianten gehoord, Edwin. Ja, absoluut. En dan zei ik altijd, jij hebt een vaste lolbroek van de groep en daar werden ze altijd heel klein van. Dus dan...
0: Maar gelukkig ben je nooit onder water gekomen met een vliegtuig. Nee, ach, fijn. Hé, hey, wat voor tips heb jij, Ronald? Want waar moeten we nou echt aan denken als we een vlucht gaan maken?
1: Ja, nou luister, je wil wel leuk aankomen op je bestemming natuurlijk. En wat ik doe, ik maak vlogjes op mijn Insta-account, Ronald in de Wolken. En daar geef ik allemaal tips voor hoe je een beetje leuk aankomt. En dat je ook nog een gezellig vlogje kunt maken na aankomst of een mooie foto kunt maken. Nou, ik heb bijvoorbeeld een vlogje gemaakt over voor de mannen dan scheren voor een vlucht. Nou, vrouwen scheren ze ook, maar mannen scheren ze ook voor een vlucht. Als je dat te kort voor een vlucht doet en je scheert heel intensief, dan krijg je een droge huid, waardoor je echt een pukkelgezicht kunt krijgen. Oh. Niet leuk. Dat is één.
0: Dus ik moet me niet nog even scheren vlak voordat ik het vliegtuig instap.
1: Nou, niet heel diep scheren, nat scheren, zeg maar. Want daar gaan de dode huidcellen, gaat de bovenste huidlaag hou je weg. Oh. Waardoor je huid extra droog en kwetsbaar wordt. Dus dan heb je sneller kans op pukkeltjes en dat.
0: Dat gaat bij mij dus echt fout aan, Ronald. Want ik doe dit heel vaak nog even lekker in het hotel. Omdat ik dan vallen al die haren in die wasbak. En thuis ga ik dat altijd netjes opruimen, want dan wil ik ze niet in mijn riolering hebben. Maar in zo'n hotel maakt me dat niks uit.
1: Nee.
0: Dus, maar dat moet ik dus niet meer doen.
1: Dan ben je aangekomen natuurlijk. Dan ben je aangekomen. Het gaat meer om beetje.
0: Ja, oké.
1: Okay. Het maakt allemaal niet meer zo uit natuurlijk. Verder, ogen en wallen. Ja, weet je, als je gaat vliegen, vochtophoping onder de ogen, vermoeide ogen. Nou, daar kun je oogdruppels voor gebruiken. En voor de wallen, aanbeienzalf is altijd een hele goede geweest. En dan zul je denken, aanbeienzalf moet ik daarmee. Lekker onder de ogen smeren op die wallen en dan trekt het vocht weg. Dus
0: maar dat vind ik al een gênant product om in mijn handbagage te hebben als we die gaan controleren.
1: Daar moet je maar wat op verzinnen. Maar het is een hele...
0: Oké, is ook een goede tip.
1: Als je leuk op de foto wil of leuk bij aankomst... Aan bij jezelf, doe het in je koffer en heb het verder nergens over, joh.
0: Oké, Ronald. En wat heb je nog meer?
1: Wat heb ik nog meer? Onder andere, je hebt facial sheets. En dat is, dat komt uit Korea. Dat is onder andere, dat is een hele sterk opkomer in die markt. Dat is een soort masker, dat is van papier. Dat doe je op je gezicht tijdens de vlucht, waardoor je minder vocht verliest en je huid gehydrateerd blijft en verzorgd blijft. Maar goed, dan loop je als cabine, loop je door zo'n cabine s'nachts en dan zie je al die witte maskers. Dan heb je het gevoel dat je in een soort Halloween-serie beland bent.
0: Dat zou ik echt heel eng vinden, inderdaad.
1: Ja, dat bedoel ik. Je schrik je rot. Ja, dus, maar het is wel heel handig. Ik zie het veel mensen doen ook. Lekker met zo'n masker op aan boord van het vliegtuig. Het helpt.
0: All right. En nog meer?
1: En nog meer, wat heb ik dan nog meer, joh? Ik heb koffie en alcohol aan boord drinken is ook niet handig. Het drijft veel vocht en waardoor jij ook als je een soort jetlag naar een andere tijdzone vliegt, waardoor je dus als je in fysieke conditie niet zo goed is dat je veel vocht verloren bent, dan gaat zo'n jetlag ook harder ingrijpen. Die hakt er harder in op je. Dus dat is ook beter van niet. Aan boord veel water drinken zonder koolzuur.
0: Ja, precies. Moet dus wel genoeg langskomen, hè, Ronald? Als je een nachtvlucht hebt, dan komen ze niet zo vaak langs.
1: Ja, dan kom je er zelf even. Geen beweging is goed voor je. Ga lekker even lopen.
0: Oh, dan ga je zelf gezellig even naar de pantry.
1: Tuurlijk. Jij doet het vast wel, ja.
0: Hé, Ronald, ik heb nog een appje gekregen net van Ruud. Want ik deed net een oproepje voor vragen. Ruud heeft een vraag ingesproken via de app. Hou je vast, Ronald.
1: Ja.
0: Komt-ie.
2: Nou, ik heb een vraag aan Ronald. Aangezien jij zelf jaren hebt gevlogen, heb jij ooit iemand betrapt die lid wou worden van de Mile High Club?
0: Ja.
2: Of ben jij zelf lid?
0: Ja, de Mile High Club, even misschien uitleggen voor iedereen, maar het zijn mensen die aan boord van een vliegtuig seksuele handelingen verrichten. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt, Ronald?
1: Nou, ik ga je vertellen. Ik heb eens een keer aan boord gestaan en er komt een keurige Britse passagier naar me toe. Een man, en die zei tegen mij, excuse me, two persons are doing hanky-panky in the lavatory.
0: In de wc dus.
1: In de wc, ja, precies.
0: Maar die hoorde dat. En toen ben jij erop afgegaan, Ronald?
1: Toen ben ik even gaan kloppen en om te kijken wat er dan aan de hand was. En nou ja, eerst kwam de een en later kwam de ander, zeg maar, uit het toilet.
0: En toen? Maar heb je er wat van gezegd?
1: Nou ja, god weet je, wat zeg je ervan? Ja, ik heb ze even aangekeken en ik denk dat het boodschap wel overkwam. Ik kan, mijn blikken kunnen alle kanten op gaan, dus ik denk dat hij wel overkwam.
0: Ik vind het krabber, die wc'tjes zijn toch hartstikke krap aan zo'n boord van zo'n vliegtuig.
1: Ja, maar ja.
0: Ik kan zelf mijn kont daar niet eens keren, laat staan dat ik er met z'n tweeën binnen zou staan.
1: Ja. Ja, sommige mensen kunnen het heel spannend vinden. Ja, je kunt er allerlei manieren verzinnen om daar toch samen in te passen.
0: Maar voor alle duidelijkheid, Ronald, zelf... voor alle duidelijkheid zelf ben je niet lid, Ronald.
1: Nee, ben je gek, joh.
0: Ik ook niet, hoor. Dan kunnen we elkaar een hand geven. Nee.
1: Echt niet,
0: Ronald. Echt niet. Nee, heb ik ook helemaal geen energie voor aan boord van zo'n vliegtuig. Nee. Hey, dankjewel. Leuke tips en een mooie werkdag. We kunnen je weer spotten vandaag als we toevallig vandaag zouden gaan vliegen, toch?
1: Ja, zeker. Ik ben op Schiphol, dus...
0: Je bent op Schiphol. Kan je Ronald van Schiphol Airport gewoon in het wild tegenkomen? Leuk.
1: Nou, dat bedoel ik. Hey, maar leuk dat je even in uitzending wil zijn.
0: Ja, alsjeblieft. Ik vond het ook gezellig. Fijne dag, hè. Hoi, hoi.
1: Fijne vakantie allemaal. Hoi.
0: Bee Gees zometeen. Staying Alive bij Joe. Nou, Madonna. Hier is Papa Don't Preach.

0: De Bee Gees en Stayin' Alive.
1: De drie noten.
0: Komt hier de eerste drie noten van de week. Ik ga het begin laten horen van een van de hits die je zometeen gaat horen. Weet je welke het is? Klim dan eventjes in de Joe-app. Laat me weten de titel en de artiest. En je kunt dan een Koen en Sander show pakket gaan winnen. Oké, daar komt hij. Dat is hem. Nou, ik zie jou al helemaal knikken,
2: ja,
0: Mart.
2: Ik heb helemaal glunder. Ik heb daar zin in.
0: Jij hebt daar zin in. Nou, kijk eens aan. Ik laat hem nog even een keertje horen. Als je hem herkent, stuur een berichtje deze kant op via de app. Je gaat hem zometeen helemaal van me krijgen. En Mart, wat zit er zo in het nieuws?
2: Tandartsen krijgen het voor de kiezen. Wat er speelt, hoor je zo.
1: De Joe Singalong. Wie is jouw Singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Auto Taalglas Superster pakket. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
3: Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit.
4: Opgelost. Auto Taalglas.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de

0: Makkelijk retour.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen.

0: Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Tot en met 2 augustus, €25 korting per maand. Directlease.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Zometeen Bon Jovi. Eerst het nieuws van 8 uur met Mart Grol.
19: Goedemorgen. Tandartsen slaan alarm. Ze krijgen het volgens het AD steeds drukker omdat er steeds meer ouderen zijn in ons land door de vergrijzing. En die ouderen hebben steeds vaker hun eigen tanden nog, dus zijn controles en behandelingen nodig. Ondertussen gaan steeds meer tandartsen met pensioen. Er dreigt volgens tandartsen een mondzorginfarct als er dus niet snel meer handjes bij komen. 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een peuter in de Amerikaanse stad Seattle. Er is geschoten daar bij een foodfestival. Het was een grote chaos. Overal lagen mensen op de grond, vertelt deze ooggetuige aan een lokale tv-zender.
20: There were so many people there. I seen on the ground. It was horrible. I mean, I was just asking people if they were okay. Everything was just so chaotic.
19: Ja, grote situatie daar dus in Seattle. 1 verdachte is opgepakt. Verder is nog veel onduidelijk. De grote bosbranden bij Madrid zijn volgens Spaanse media onder controle, maar nog niet uit. Bijna 100.000 mensen zijn nog altijd geëvacueerd. En een gebied zo groot als ruim 100.000 voetbalvelden is verwoest. In Frankrijk, bij Bordeaux, is het vuur bij de bosbranden daar afgelopen nacht stabiel gebleven. Toch zitten Nederlanders op een camping daar bij Bordeaux nog altijd in onzekerheid, hoort Hart van Nederland.
21: Eigenlijk willen we daar niet meer te veel over praten en een paar moment kijken wat we doen. Maar dat vinden we wel heel moeilijk.
22: Je moet steeds in de gaten houden of je moet vluchten of niet. Wij hebben de auto ingepakt wat dat betreft. Ja, we kunnen weg wanneer we willen.
19: Inmiddels zijn nog eens tienduizenden mensen bij Bordeaux geëvacueerd en 240 huizen zijn verwoest. Het lijkt erop dat voetballer Dusan Tadic weer in de Eredivisie gaat spelen. Volgens meerdere media is de aanvaller bijna rond met NEC. De Nijmegenaren spelen volgende week in de voorronde van de Champions League en met Ajax haalde Tadic de halve finale van dat toernooi. Ook speelde hij voor Twente, Groningen en vorig seizoen in Abu Dhabi. Tadic zou vandaag medisch worden gekeurd. Het weer van Weerplaza. Vrij veel bewolking vanmorgen en wat buien. Vanmiddag meer zon, 20 tot 23 graden.
18: Op de weg vielen op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 16 minuten en de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland plus 20 minuten op je route. Dan de drie noten. Ik heb je net het eerste fragmentje al laten horen van vandaag. Gewoon nog even een keertje. Het is maandag, moet er allemaal even inkomen. Rustig wakker worden. Dus let goed op, welk liedje is dit? Ja, als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Je hoort hem zo meteen helemaal.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
18: En Leo Sayer komt er ook aan. Thunder in my heart zometeen. Nou, Bon Jovi. Hier is Living on a Prayer.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Ja, de Hans Klok wordt vrolijk wakker vandaag, want hij heeft gisteravond een mooie onderscheiding gekregen. Hij mocht de Fred Kaps Award in ontvangst nemen. Dat is een van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de internationale goochelwereld. Onder andere Hans Kazan, ook een bekende goochelaar/illusionist uit Nederland. Die ging hem voor en nu is de prijs dus voor Hans Klok. Nou, gefeliciteerd. En je hoorde het net al eventjes van Mart. Het ging weer over de grote bosbranden. Hè. Die zijn in Frankrijk, maar ook in Spanje. Nou, in de regio Madrid in Spanje zijn ze nog wel actief, maar een beetje onder controle nu, meldt de brandweer. In heel Spanje is sprake van extreme hoogte en dat zorgt voor een verhoogde kans op bosbranden. Zo erg zelfs dat Nederlandse brandweermannen zijn gebeld om daar te komen helpen. En Brian Verhoeven is één van die Nederlandse brandweermannen. Nu in Spanje gaan we zo meteen eventjes bellen om te vragen hoe het daar allemaal is. Marielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
1: Hallo, jij bent op vakantie geweest naar Spanje, hè?
2: Nee, ik ben naar Frankrijk geweest.
1: Oh, maar niks meegekregen van de bosbranden?
2: Nee. Wij zijn begin juni al geweest. En toen was er nog niks gelukkig aan de hand.
1: Toen was er nog niks aan de hand. Nou, dat is heel erg prettig, Marielle. En vandaag, wat staat er vandaag in de agenda?
2: Een beetje druk, maar. Ik ben momenteel bij gaan poetsen. En straks ga ik eten koken. En vanavond moet ik werken. En dan is mijn dagje wel weer om.
1: Vol programma. Maar je gaat vanochtend al koken, dus?
2: Ja, omdat ik tot 10:30 moet werken. En ik ga niet s'avonds om 11:00 uur koken.
1: Ik snap het helemaal. Nou, wat heerlijk zeg. Planning voor vandaag, Marielle, hebben we die ook eventjes doorgenomen. En tussen het poetsen door zat jij te luisteren en hoorde jij de 3 nootjes voorbij komen. Dit is de opgave. Ja. Welk liedje is dit?
2: Backstreet Boys met I Want It That Way.
1: Perfect. Gefeliciteerd, Marielle. Ik ga een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen.
2: Joepie, dankjewel.
1: Joepie. Ja, we hadden lang niet gehoord dat woord. Wat leuk. Joepie.
2: Joepie.
1: Komt je kant op, Marielle. Fijne dag vandaag.
2: Oké, dankjewel. Jij ook, Edwin.
1: En hier zijn ze helemaal, de Backstreet Boys. En I Want It That Way.

0: Young en Come Back and Stay bij Joe. Zometeen de Police. Roxanne hoor je over een paar minuutjes bij Joe. En ja, je hoeft de krant maar open te slaan. Het nieuws te kijken op tv of op je telefoon. En ja, je ziet het voorbij komen. De natuur branden door extreme hitte in delen van Zuid-Europa. Vooral in Frankrijk en Spanje hebben ze het zwaar te verduren. Zo zwaar zelfs dat er Nederlandse brandweermannen die kant op zijn gegaan om te helpen met het bestrijden van al die branden. En een van die brandweermannen is Brian Verhoeven. Brian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij daar terechtgekomen als Nederlander ineens als brandweerman in Spanje?
1: Nou ja, dit is een pre-positioning missie. Dus eigenlijk is het al ruim van tevoren gepland. En wisten we helemaal niet dat dit ging gebeuren. Maar het komt wel, ik denk dat de hulp welkom is, laat ik het zo zeggen. Ja. En in mijn geval ben ik meegestuurd als coördinator van het team.
0: Ja, en hoeveel Nederlandse brandweermannen zijn daar nu dan?
1: We zijn in totaal met 20 collega's die hier zijn om te helpen op dit moment. In totaal voor 2 weken. Wij vertrekken over een paar dagen weer. Maar dan komen nog eens 20 collega's voor 2 weken hierheen.
0: Oké, en waar in Spanje ben jij op dit moment?
1: Catalonië, het noordoosten van Spanje.
0: En hoe is de situatie daar?
1: Op zich vrij rustig. Daarbij moet ik meteen zeggen, we worden dagelijks ingezet bij branden. Of het nou actieve branden zijn of dat het is om te helpen bij nablussen. Maar de branden zijn lang niet zo fel als dat we bijvoorbeeld bij Madrid zien of bij Valencia. Alleen als ik wel om me heen kijk, we staan dagelijks in het veld. Je ziet de natuur gewoon op dit moment echt het niet meer trekken. Bomen, planten, struiken, ze gaan dood als gevolg van de droogte en de hitte op dit moment. En dat maakt de natuur hier eigenlijk, ook in Catalonië op veel plekken, nog steeds een soort van kruidvat. Dus we weten tegelijkertijd dat een ontsteking op de verkeerde plek hier gewoon hele grote problemen kan leveren.
0: En hoe ontstaat zo'n ontsteking dan? Dat is altijd menselijk handelen?
1: Nee, zeker niet. Juist ook niet hier. Kan menselijk handelen een rol spelen. Of dat nou een bewuste actie is. Of dat het een ongeluk is. Hè. Stel, iemand is niet zo scherp geweest op het veilig houden van je kampvuur. Of een barbecue. Soms ontstaan hier ook wel eens branden. Omdat bijvoorbeeld een auto, zeker ook met de hitte van hier. Die vliegt er nog wel eens een keertje in brand. Nou, dan parkeert iemand hem op de vluchtstrook of deels al in de berg. Die gaat branden, dat slaat over op het bos. En dan weet je al wel hoe laat het is. Maar ook blikseminslagen zijn hier een bekende oorzaak van branden. Ook onze mensen hebben een paar dagen geleden diep in de Pyreneeën, echt bij Andorra, dus op meer dan 2000 meter hoogte, hebben ze gewerkt op een bliksembrand. Dus ook dat is gewoon een optie.
0: En hoe is het voor jou om daar als Nederlandse brandweerman in een toch wel vreemd land eigenlijk voor jou die branden te bestrijden?
1: Nou ja, mijn achtergrond komt juist eigenlijk uit Catalonië. Ik ken de mensen hier al sinds 2021. Ik zie ze hier als specialisten. En ik kom hier juist ook graag terug, omdat ik zie hoe ze het hier aanpakken. En je kunt verschillende mentaliteiten hebben als het ware bij natuurbranden, zeker natuurbrandbestrijding. Eentje daarvan is, ik ben sterker dan de brand. En we gaan gewoon met superveel mensen en middelen een harde klap uitgeven. Dat kan soms lukken, maar ook soms heel gevaarlijk worden. En hier zijn ze juist heel erg van het slim aanpakken van de natuurbrand. Dus begrijpen wat die brand doet en gaat doen in ruimte en tijd. En daar de werkzaamheden op inrichten. Dus het kan hier bijvoorbeeld best wel eens dat bijna alle eenheden op de rechterflank ingezet worden. Omdat over 12 uur de wind draait en heel die rechterflank dan een nieuwe kop van de brand wordt. Nou, dus dan bestrijden wij op dat moment misschien niet, ja, theoretisch wel natuurlijk de rechterflank, maar eigenlijk bestrijden we dan de kop van over 12 uur. En dus dat slim kijken naar zo'n brand en daarmee bepalen wat je er tegen wil zetten, dat is waarom ik denk dat Catalonië een ontzettend goede plek is voor ons allemaal om te zijn en om te leren. En ja, Natuurlijk ook gewoon om te helpen.
0: Ja, want die kennis die neem jij weer mee terug naar Nederland. Nou hebben wij een paar maanden geleden ook wel wat branden gehad hier, maar die waren vooral op militaire oefenterreinen volgens mij. Hè? Maar wat denk jij voor de toekomst, voor Nederland en bosbranden?
1: Ook voor ons zit de uitdaging erin. Daarom werk ik ook op dit thema. We zien het ook bij ons veranderen. Kijk, de branden in week 18, de grotere, die waren op militaire terreinen. Naar mijn weten betekende dat niet eens per definitie dat het ook veroorzaakt was door Defensie. Niet allemaal althans. En waar ik vooral op focus is dan niet de ontsteking. maar het brandgedrag. Dus een ontsteking is ontsteking. En ook in week 18, dus toen in Nederland, hadden wij op een gegeven moment gewoon iets van 30 natuurbrandmeldingen per dag. Dan focussen we op die ene, op het militaire terrein. Maar voor hetzelfde geld was een van die andere ontstekingen juist op de verkeerde plek. En dan hadden we daar een veel grotere brand kunnen hebben. Want het brandgedrag die week was heel fel. En daarvoor verwachten we ook dat het erger gaat worden, mede onder invloed van klimaatverandering. En dus maakt dat de noodzaak om in Nederland aan te passen heel groot. Omdat wij best wel een urbane brandweer hebben. Hè? Dus wij denken vooral in gebouwbranden. Daar zijn we goed op ingericht. Daar zijn we ook echt heel sterk in, durf ik wel te zeggen. Maar natuurbrandbestrijding is gewoon echt een ander vakgebied. En vraagt een andere manier van denken. Nou, dat kunnen we hier denk ik uitstekend ophalen.
0: Oké, nou top. Goed om je even gesproken te hebben, Brian. En voor iedereen die nog op vakantie gaat in Spanje, maar ook in Frankrijk bijvoorbeeld, waar veel branden zijn. Hou het allemaal een beetje in de gaten hoe veilig het daar is. Brian, succes daar. En groeten aan de rest.
1: Die zal ik zeker doorgeven. En dankjewel. Okay,
0: succes daar. Groetjes.
1: Alright, doei.
0: Ja, ik had eigenlijk nu een artiest met brandweer moeten draaien, maar het is de Police geworden. Roxanne hoor je nu bij Joe.

0: De Valise, Roxanne, hoorde je bij Joe. Het is bijna 8:30. Zometeen het nieuws. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een keertje leuk nieuws over de prijzen aan de pomp. En hoe hou je op vakantie nou gezellig met je liefde?
0: En de muziek die komt onder andere van Elton John en ook In Excess. Hoor je zo.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Thanks. Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmilk, the moo you can't resist.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Joe Singalong. Wie is jouw Singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas Superster pakket. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
2: Oh nee, je.
0: Kom vandaag nog langs voor die ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Het weer van Weerplaza. Veel bewolking, paar buitjes ook, maar vanmiddag meer zon en droger. Het wordt 20 tot 23 graden vandaag. Op de weg is er wat aan de hand op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Harmelen. Dieren op de weg staat hier als oorzaak. Vertragingstijd is 12 minuten. En aangeschoven voor het laatste nieuws is Mart Gul.
8: Goedemorgen. De tandarts krijgt het voor de kiezen. Die krijgt het de komende jaren steeds drukker, staat vanmorgen in het AD. Er zijn door de vergrijzing steeds meer ouderen in ons land. Zij dragen niet echt allemaal een kunstgebit. Veel hebben nog hun eigen tanden. Dus zijn er behandelingen en controles nodig. Alleen ja, wie gaat die doen? Want steeds meer tandartsen gaan met pensioen. Tandartsen slaan nu alarm in de krant, omdat ze echt alle zeilen moeten bijzetten de komende jaren.
7: Ga jij netjes elke 6 maandjes naar de tandarts?
8: Ja, en naar de mondhygiënist. En dan komt die haak weer tevoorschijn.
7: Vreselijk, hè?
8: Wat doe ik in deze stoel? Oh. Maar daarna ga je met je tong zo langs die tanden en dan denk je, oh, lekker, het is helemaal fris.
7: Ja, het gaat bij jou ook altijd bloeden?
8: Nee, want ik doe van die ragertjes.
7: Ja, snap ik wel, maar het gaat toch altijd bloeden bij de mondhygiënist?
8: Dat had ik niet. Nee.
7: Oh, nou, dan ben ik toch slechter in het onderhoud dan.
8: Goed flossen.
7: Ja, maar het lijkt mij ook echt een... Ja, er zijn nieuwe tandartsen nodig dus, maar het lijkt mij ook helemaal geen leuk beroep.
8: Ja, ik weet het niet. Het is ook niet, heeft met mijn passie ook niet gegrepen. Maar heel belangrijk.
7: Het is ook vervelend, want je kan niet praten. Mensen doen hun mond wel de hele tijd open. Maar ja, wordt niet echt, het is niet gezellig of zo, hè?
8: Nee, klopt. Niet jouw broer. Maar we hebben iets gevonden waar ons hart wellicht.
7: Dat klopt. En als je denkt, ik weet niet wat ik moet worden. Word tandarts, want dan heb je zeker werk.
8: En volgens mij verdient het ook prima.
7: Dat is waar, ja.
8: Dan naar Groningen. Kopjes die trilden in de kast en een korte heftige dreun. Zo omschrijven mensen de lichte aardbeving in het Groningse Sappemeer van gisteravond. Volgens RTV Noord hebben tientallen mensen die beving gevoeld. Volgens experts komt het door de eerdere gaswinning in het gebied, waardoor de bodem nog erg onrustig is. Dan er waarschijnlijk goed nieuws voor de prijzen aan de pomp hier in Nederland. Want de olieprijzen zijn flink gedaald internationaal, nadat Amerika en Iran hebben gezegd elkaar even niet aan te vallen. Wat we nou precies gaan merken aan de pomp, dat is nog wel even afwachten. Maar meestal zie je wel dat het effect van zo'n dalende olieprijs binnen een paar dagen te zien is bij tankstations. En de zomervakantie is natuurlijk vaak een gezellige tijd, maar het kan ook flink knetteren. Veel stellen krijgen op vakantie knallende ruzie. Als de tent moet worden opgezet, of als de een te veel op de telefoon kijkt, bij het navigeren in de auto, moeten we links, moeten we rechts. Nou, je weet hoe dat gaat in zo'n wagen. Omroep West heeft een relatietherapeut gesproken die het na de vakantie altijd veel drukker ziet worden in haar praktijk. Ze zegt, het is niet zo gek dat dit gebeurt. Je bent 24 uur per dag samen, je slikt eerst wat irritaties in, de boel stapelt op en dan bij iets kleins kan de bom barsten. Nou, ze heeft tips om die vakantie een beetje gezelliger door te komen. Bespreek van tevoren wat je van de vakantie verwacht. Wil je ook tijd voor jezelf? Geef het netjes aan. En als het toch misgaat, ga niet verwijten, Edwin. Hou het bij jezelf. Waar heb jij behoefte aan?
7: Wij zijn nooit samen op vakantie geweest, hè, Mar. Dus nee, je weet helemaal niet hoe ik ben op vakantie.
8: Volgens mij ben jij een hele aardige jongen op vakantie.
7: Ik ben een hele aardige jongen, maar ik ken wel mensen waar ik niet mee op vakantie zou willen, omdat zij een heel ander idee van vakantie hebben dan ik.
8: Namelijk?
7: Nou ja, ik wil wat doen. Ik wil echt actief zijn. Ik kan niet 2 weken naar Curaçao gaan en alleen maar elke dag op het strand liggen.
8: Nee, je wil echt wat zien van de omgeving.
7: Ja, ik wil echt wat doen. Ik wil gewoon wandelen, ik wil wat doen, ik wil winkelen, ik wil lekker uit eten. Ik wil gewoon echt wat te doen hebben.
8: Moet je dat van tevoren goed bespreken, anders dan krijg je je deksel op de neus.
7: Ja, je moet inderdaad met je partner wel echt een beetje geluk hebben ook dat dat matcht.
8: Zeker.
7: Marcel, dankjewel. Tot

dierentuin of zoiets dergelijks in Nederland te gaan testen. Dat doen we door middel van Renk het Uitje. En afgelopen week heb ik Laura kaartjes gegeven voor de Efteling. Afgelopen weekend is zij met haar gezinnetje daar geweest. En zometeen gaat zij haar ongezouten mening geven. Nou, ik hoop voor de Efteling dat ze er een beetje goed uitkomen. Hoor je zometeen. Elton John, dit is Nikita.

0: Joe. You wanna my kind.
1: En ik zeg bij Joe en niet je tonight.
2: Rank het uitje.
1: Deze zomer gaan we met z'n allen op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Ik doe regelmatig een oproepje hier in de uitzending. En dan vertel ik je waar je tickets voor kan winnen. En als je dan een appje stuurt deze kant, dan ben jij misschien wel de gelukkige die 4 kaartjes krijgt voor dat uitje. Ja, maar daartegenover staat wel dat je dan nog een keer gaat bellen. En dat we je ongezouten mening willen weten over dat uitje. Laura, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jou had ik afgelopen vrijdag aan de telefoon. Ik heb jou naar de Efteling gestuurd. Daar ben je zaterdag geweest. Met wie ben je allemaal gegaan?
3: Met Sherry, mijn vrouw. En onze 2 kinderen, Faya en Lexi.
1: Oké, en hoe was je weekend in de Efteling?
3: Ja, superleuk. Ja, we hadden mooi weer. Ja.
1: Dus wat heb je allemaal gedaan, Laura? Neem ons eens even mee. Je kwam binnen. Wat was de eerste attractie waar jullie met z'n allen lekker op af zijn gerend?
3: Wij zijn naar Droomvlucht gegaan gelijk. Want ik dacht, nou, nu zou de wachtrij nog niet zo lang zijn. Dus daar zijn we snel heen gegaan. En de wachtrij was er ook niet heel erg lang. Dus eigenlijk zijn we eerst gewoon naar alle grote, drukke attracties geweest. Maar ik moet zeggen dat... Nou, je hebt dan een app en daar staat dan aangegeven dat bijvoorbeeld 30 minuten wachten is. Maar of het was heel gezellig in de wachtrij, maar het leek niet zo lang als dat er stond. Dus,
1: okay.
3: Dus dat viel allemaal
1: nou,
3: mee.
1: Maar dat is fijn. Dat maar het is vervelender dat als er 30 minuten staat, maar je staat er vervolgens een uur. Dus over de app, die geef jij een dikke pluim. Oké. Okay. Heb je ook iets waarvan je zegt, nou ja, ik was daar in de Efteling dit weekend. Dit vond ik echt vervelend.
3: Nou, de wachtrij in de Piranha, die was echt heel... Ja, heel hutje-mutje, heel smal. En nou, dan zitten er ook allemaal irritante mensen achter je en voor je. En stinkende mensen, want het was nogal warm.
1: Stinkende mensen? Ja. Oh ja, ja, dat is vervelend.
3: Ja.
1: Dus je zegt,
3: het
1: zou eigenlijk deo-punten moeten komen in de Efteling.
3: Oh, dat zou wel prettig zijn, ja. Ja.
1: En de Piranha, dat is die attractie waar je het water in gaat, hè?
3: Ja, klopt.
1: Dus daarna ben je lekker afgekoeld. Oké, okay. En hoe waren de... Ik sprak even Efteling muziekje erbij trouwens, hoor. Hè? Carnaval Festival is dit. Ben je daar ook nog in geweest?
3: Ja, zeker.
1: Ja, ja. En, maar vertel eventjes, want je hebt vast ook wel eventjes wat gesnackt daar, Laura.
3: Ja, we hebben patatjes gehad. Ik weet niet, dat is zo'n snackbox of zo. Dat was dan wat ik dacht van, nou, dat is nog wel goed aan de prijs.
1: Wat kostte dat dan?
3: Ja, uit mijn hoofd iets van 6 of 7 euro.
1: Ja,
3: en dan had je wel 20 snackjes. Nou, dat vond ik meevallen.
1: Nou, vind ik ook wel meevallen, inderdaad. Een soort bitter garnituurtje kreeg je dan.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. Was nog best wel te doen ook. Ja.
1: Alright.
3: En ik moet zeggen, er zat voor mij iemand te wachten en die hele bestelling was niet doorgekomen. Dus dat duurde wel echt heel erg lang. Dan werd die vrouw wel vriendelijk geholpen, maar het enige wat ik dacht was, ja, schiet nou maar op, want ik wil mijn eten hebben. Maar...
1: Oké, okay, nou nog even een aantal hele korte belangrijke vragen. Je hoeft alleen maar ja en nee te zeggen eigenlijk. Want jij bent zelf, werk je in de schoonmaak, hè? Was het een beetje schoon daar?
3: Ja, eigenlijk wel. En ik had dus stiekem gehoopt dat het niet zo was. En dat ik hier gewoon mijn schoonmaak kon promoten. Maar het was echt...
1: Het was brandschoon.
3: Ja, eigenlijk was het... Ja, stiekem wel, ja, helaas.
1: En het personeel, was dat een beetje vriendelijk, behulpzaam en aardig?
3: Ja, ze waren allemaal vriendelijk en behulpzaam.
1: Okay,
3: ik wil niet zeggen dat ze allemaal hun werk goed konden doen, maar ze waren wel echt allemaal vriendelijk.
1: Nou, heel fijn. Dan ga ik jou nog één vraag stellen. En ik denk dat het wel een voldoende gaat worden als ik dit zo allemaal hoor. Ik ben benieuwd naar het cijfer wat jij hebt. Dus wat geef jij de Efteling, beste Laura?
3: Een
1: 8,7. Een 8,7? Nou, mamma mia, daar zijn ze vast heel erg blij mee.
3: Dat lijkt me wel.
1: We zetten hem in het klassement. Ze staan nu bovenaan. Dankjewel voor je review.
3: Dankjewel.
1: Hoi. En deze week maak je ook weer kans op tickets voor andere uitjes in Nederland. Hier is ABBA bij Joe en Mamma Mia.

0: No More en Easy.
1: De drie noten.
0: Joe Singelang komt eraan. Een uur lang lekkere meezingers als start van deze nieuwe werkweek. En we gaan onder andere meezingen met het volgende liedje waar ik nu het prille begin van ga laten horen. De vraag is, weet jij welk liedje het is? Als je het herkent, stuur dan even de titel en de artiest deze kant op via de app van Joe. Dit is de opgave. Ja, mooi liedje. Heel mooi liedje. Oké. Okay. Weet je wat het is? Stuur dan even een berichtje deze kant op via de app van Joe. Nog één keertje. Het is maandag, hè, zwaar begin van de week. Dus even drie keer laten horen. Weet je welk liedje het is? Klim eventjes in de app. Je hoort hem zo meteen in de Joe Singalong. Net als Toto. Shirley Bassey komt er ook aan. En wat zit er in het nieuws van 9 uur, Mart?
2: Goedemorgen. Maak je klaar voor nieuwe boerenacties vandaag. En nu de Tour de France erop zit, hebben niet alle renners vakantie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo.
2: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?

0: heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
2: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Ja?
2: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee, Plus.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Het is 9 uur, zometeen de Joe Singalong. Eerst het laatste nieuws met Max Grol.
21: Goedemorgen. Nieuwe acties. Het broeit weer onder boeren. Ze zijn nog altijd boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen. En boeren maken zich op voor nieuwe acties vanaf vandaag, vertelt deze boer bij Hart van Nederland.
22: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hè? En dat voel je, weet je wel, dat alle boeren met elkaar denken van als er maar iets gaat gebeuren, we moeten wat doen.
21: De acties vandaag zouden publieksvriendelijk zijn, wordt gezegd. Met trekkers naast de snelweg is het idee. Geen blokkades dus vanwege, zeggen de boeren. Maar hoe groot het allemaal precies wordt, dat is nog niet bekend. Ook hebben boeren gezegd dat het hier niet bij blijft. Een derde dode bij de schietpartij bij een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Ook zijn er zeker 4 gewonden gevallen, onder wie een peuter. Deze ooggetuige vertelt bij een lokale tv-zender wat hij zag. Overal lagen mensen op de grond.
23: There were so many people there. I seen on the ground. It was horrible. I mean, I was just asking people if they were okay. Everything was just so chaotic.
21: Ja, chaotische situatie daar dus in Seattle. Zo gaan om 2 mensen die op elkaar schoten. 1 verdachte is opgepakt. Naar de ander wordt nog gezocht. Schakelen in de auto, dat doen we met z'n allen steeds minder, blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Vooral 65-plussers zijn er al die jaren er wel klaar mee. Ze hebben liever het comfort van een automaat. Jongeren zouden dat ook wel willen, maar kiezen vaak voor een schakelbak, omdat zo'n soort auto goedkoper is. Er rijden ook steeds meer automaten rond, omdat je hybride en elektrische auto's steeds meer ziet rondrijden. En die worden standaard zo geleverd. En nu de Tour de France erop zit, is het nog niet voor alle wielrenners vakantie. Ze kunnen nu juist extra geld verdienen door rondjes om de kerk te rijden. Begint traditiegetrouw in het Brabantse Boksmeer, met vandaag wielercriterium daags na de Tour voor de 50ste keer dit jaar. Aan de start onder meer bolletjestruiwinnaar Richard Carapaz, als ik het goed uitspreek. Goed in de bergen, maar ja, hoe doet hij het in het vlakke Boksmeer? Ook titelverdediger in Boksmeer Tijmen Arendsman is er. En toerwinnaar Pogacar en etappenwinnaar van gisteren Van der Poel, die zijn er niet, want zij zijn wel lekker vrij. Het weer van Weerplaza, mix van wolken en zon, lokaal wat buien, 20 tot 23 graden. En vanaf morgen rond de 30 graden.
0: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
20: Oh, nou, schraap je keel en zing lekker mee met onder andere Shirley Bassey zometeen. This is my life voor je naar Toto. Hier is RVK.

0: Shirley Bassey, wel echt een Pride liedje ook. Hè. Ga je zaterdag wellicht wel horen als je naar de Kennel Parade in Amsterdam gaat. This is my life. Shirley Bassey en de Joe Singalong. Goedemorgen. Lekkere meezingers onderweg. Onder andere van Sol en Peppa. Kan je ook een beetje mee kreunen trouwens. Push It komt eraan over een paar minuutjes. Maar eerst naar Anoushka van 34 uit Delft. Hey Anoushka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent aan het werk in de kinderopvang.
1: Ja, dat klopt. Ik werd net gebeld toen ik naar binnen wilde.
0: Je werd door ons, ja precies. Oké, ja. Dus je gaat nu lekker beginnen. En is het dan in de zomer rustiger of juist drukker op de kinderopvang?
1: Het verschilt.
0: Maar vandaag?
1: Normaal,
0: oké. Ja. Hoe oud zijn die kids waar je mee moet werken?
1: 2 tot 4.
0: Oké, en die gaan dus ook wel even een dutje doen straks?
1: Ja, vanmiddag.
0: Heb jij even tijd om te relaxen?
1: Nou, dat.
0: Dat is toch heerlijk, inderdaad. Nou, Anoushka, ik heb jou aan de telefoon voor de 3 noten. Ik liet net voor 9 het begin horen van een liedje wat nu helemaal voorbij komt in de Joe Singalong. Dit was de opgave. Ja, mooi pianootje.
1: Ja.
0: En welk liedje denk jij daar herkend te hebben?
1: Papa van Stef Bos.
0: Dat is hartstikke goed. En dat hele mooie liedje van Stef Bos levert jou een Koen en Sander Show pakket op. En we doen er ook een kussen bij van Beter Bed.
1: Nou, wat fijn.
0: En welk liedje denk je dat ik nu ga draaien in de Joe Singalong?
1: Je hebt het net gezegd, hè? Push It.
0: Ja, maar eerst nog even deze, hè?
1: Ja, eerst Stef Bos
0: eerst
1: met
0: Stef
1: papa.
0: Bos. Ja, precies. Oké, we gaan ervan genieten. Dankjewel en werk ze vandaag. Groetjes aan de kids.
1: Dankjewel, werk ze.

Dit is de Joe Sing-along. First shit hoorde je Sol en Peppa. Zometeen New Kids on the Block. Eerst een liedje dat speciaal gemaakt werd voor de film American Gigolo. Met Richard Gere die een gigolo speelt. Hij werd nog in heel veel andere films ook gebruikt. Dus niet schrik als je hem hoort in bijvoorbeeld Zoolander of Bride of Chucky. Blondie en Comey.

0: New Kids on the Block. En tonight, daar is de Joe Singalong. Heb je trouwens een verzoekje, een liedje dat je graag zou willen horen vanochtend, waardoor je de werkweek net even wat lekkerder begint? Meld je vooral eventjes in de Joe-app. Welke meezinger wil jij zometeen horen in de Joe Singalong? Het nieuws, dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Update zo over de bosbranden in Zuid-Europa. We spreken onder meer een Nederlander in het gebied en blunders met AI die voor iedereen te zien zijn.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo.

0: dan 20 verfzaken.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1.000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Het is 9:30, het weer van Weerplaza bij Joe. Veel bewolking, lokaal een buitje ook. Vanmiddag wordt het wat zonniger, 20 tot 23 graden. Op weg is een file gemeld op de A22, Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. Daar 21 minuten. Dit is Joe. En dan aangeschoven voor het nieuws, Mart Grol.
7: Hallo. Goedemorgen. We beginnen met de boerenacties. Nee, we beginnen met de bosbranden. Excuus, we gaan nog maanden duren namelijk voor de natuurbrand bij Bordeaux helemaal uit is, zegt de Franse brandweer vanmorgen. 240 huizen zijn inmiddels verwoest en honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook deze Nederlandse vrouw, zij mag nu waarschijnlijk even gaan kijken op de camping waar ze hals over kop vertrok, vertelt ze bij Hart van Nederland.
8: Wat of ik begreep is dat ze ermee bezig zijn dat we onder begeleiding van de politie naar de camping zouden mogen en daar de spullen afbreken en dan weg.
7: De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Ondertussen zijn de grote bosbranden bij Madrid volgens Spaanse media onder controle, maar nog niet uit. Dan die boerenacties. Hoe gaan die acties eruit zien en waar zijn ze precies? Dat is de grote vraag nog van morgen. Boeren zeggen vandaag met trekkers naast wegen te gaan staan, omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Moeten dus vriendelijk aan toegaan, geen blokkades en dat soort dingen. En dat vinden mensen fijn, hoort hard.
9: Vreedzaam, daar ben ik eigenlijk wel voor, ja. Door blokkeren daar werk je alleen maar agressie mee, daar werk je geen goodwill mee.
10: Ik vind het ook heel belangrijk dat er dingen gebeuren voor het milieu. Maar ik denk dat er nu heel veel onduidelijk is en dat dat het grote probleem is.
7: Ja, gemixte reacties dus op straat en volgens boeren blijft het niet bij de actie van vandaag. Steeds meer studenten willen voor de klas staan. Het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding is gestegen. Er zijn tientallen nieuwe studenten bijgekomen. Je leert tijdens zo'n studie niet alleen hoe je lesgeeft, maar ook bijvoorbeeld hoe kinderen zich ontwikkelen en waarom een bepaalde manier van lesgeven werkt. Het onderwijs is blij met de stijging, dat er nog altijd een lerarentekort is in ons land. En steeds meer grote webwinkels gebruiken AI, maar dat gaat lang niet altijd goed. Zo stond er volgens de Telegraaf bij bol.com. Stonden soms nog antwoorden van een chatbot bij een advertentie. Bijvoorbeeld, ik heb de merknaam uit de titel gehaald zoals gevraagd. Als je verdere aanpassingen of meer titels wil aanpassen, laat het me weten. Het stond dan gewoon in die advertentie erbij.
6: Bij Bol, oké, grappig.
7: Bij Bol en bij Omoda, de kledingketen, daar werd een AI-fotomodel gebruikt, maar die benen stonden net de verkeerde kant op. Echt wel een operatie waard, zou ik maar zeggen.
6: Ik zie het, ja, je hebt de foto erbij gezet. Zij heeft gewoon inderdaad, zij loopt naar voren, maar de voet staat de andere kant op.
7: Ja, dat is niet helemaal hoe het in het echte leven natuurlijk eruit ziet. Een woordvoerder van die zaak die zegt grappend dat dit model snel uit haar lijden wordt verlost. Dus die foto gaan ze aanpassen of hebben ze misschien inmiddels al gedaan. Nou, marketing-expert zegt in de krant, dit is precies het risico van AI. Bedrijven willen snel en goedkoop veel content maken, maar vergeten soms de laatste controle. Die menselijke check blijft dus nodig.
6: Ja, dat is echt dom dat je dat dan inderdaad niet doet. Dat moet je echt controleren.
7: Ja, hè?
6: Mart, dankjewel.
7: Tot strakjes weer.
6: Yes, dan gaan wij eens even kijken wat er voor verzoekjes zijn binnengekomen via de Joe-app. Peter.
11: Goedemorgen, Edwin. Je draait weer lekkere muziek. Ik wil graag een verzoekje doen. Gibson Brothers. Quisera mi vida. Alvast bedankt.
6: Goed Spaans. Quisera mi vida van de Gibson Brothers. Ga ik even draaien, Peter. En jij krijgt als dank voor je verzoekje het auto-taalglas superster pakket.
12: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
6: Ja, Quisera mi vida. Daar gaan we nu mee aftrappen. Maar verder komt er nog heel veel lekkers aan. Kiki D zometeen. Celine Dion en ook Dan Hartman. Hoor je zo.

en I've got the music in me bij Joe. Mocht je nog een leuke vakantiebestemming zoeken en enorm fan zijn van het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde, nou dat kan je gaan combineren, want we hebben eventjes opgezocht wat het nou kost om bij de deelnemers te slapen. Nou, bij Fred op Bonaire ben je €165 kwijt. Caroline in Spanje, dat is de dame die lekker kookt met airfryers alleen maar. Best wel prijzig, €450 per nacht betaal je bij Caroline. En misschien wel de allerduurste, dat is Iris in Spanje. Daar betaal je €1600 per nacht. Maar, moet ik er wel even bij zeggen, dan heb je 7 slaapkamers tot je beschikking. Dus dat kan je dan een beetje delen met wat vrienden of familie. De hits van Joe, het zijn allemaal meezingers tussen 9 en 10. Want dit is de Joe Singalong met zometeen Dan Hartman, Relight My Fire. En eerst, ja, zeg je meezingen, dan zeg je deze van Celine Dion. This is My Heart Will Go On in de Joe Singalong.

0: En zo heet hij, Should I Stay or Should I Go? Nou, ik zou zeker blijven. Zometeen is Daniel hier met onder andere Queen. I want to break free. I want to break free. De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Ruisschade opgelost.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Van school is drie.

0: in of doneer.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je na-

0: aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu.nl nieuws krijg je van Carné van der Brink. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Steeds vaker brand in de meterkast. Experts slaan alarm. Want onze groepenkasten kunnen al die zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen vaak helemaal niet aan. Oude kasten raken overbelast en oververhit. En dat zorgt voor een hoop problemen, dat zegt deze expert bij RTL.
7: Ja, dan moet je met name denken aan branden die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren, daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
6: Ook gebruiken veel mensen de meterkast als opslag voor de stofzuiger of schoenen. Supergevaarlijk, zeggen experts, want zo kan een brand nog sneller om zich heen grijpen. Er moeten meer tandartsen bijkomen. Ze krijgen de komende jaren namelijk steeds drukker, zo schrijft het AD. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen in ons land. En die hebben steeds vaker nog hun eigen tanden. En daardoor zijn er veel meer controles en behandelingen nodig. En dat terwijl steeds meer tandartsen met pensioen gaan. In Spanje mag een deel van de mensen die werden geëvacueerd vanwege de bosbranden weer terug. Het gaat om zo'n 5000 mensen die op een camping in de buurt van Madrid stonden en bewoners van een verzorgingstehuis. Ondertussen zorgen de bosbranden ook in Frankrijk voor een hoop problemen in de buurt van Bordeaux. Het blussen kan er nog maanden duren. President Macron komt rond deze tijd met zijn kabinet bij elkaar voor crisisoverleg. En de buitenlandse media reiken er maar niet over uitgepraat. Wielrenner Mathieu van der Poel, wat de Nederlander won gisteravond slotrit van de Tour de France. Van der Poel kwam echt net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Klonk zo bij Eurosport.
8: Het is van der Poel,
9: Wat een finish.
8: Alsjeblieft, dankjewel coureurs. Op de Champs-Élysées, Van der Poel 1, Philips 2.
6: Buitenlandse kranten spreken van een waar meesterwerk en een overwinning van een held. Van der Poel won deze Tour 2 etappes en het geel ging naar de Sloveen Pogačar. Het weer van Weerplaza, lokaal nog een bui, verder een mix van wolken en zon, 20 tot 24 graden.
5: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan. Dat is één melding van Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 16 minuten aan extra reistijd door grenscontrole.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Ja, grenscontrole, een beetje rustiger aanrijden bij de grens. Dat is het eigenlijk. Goedemorgen, Stevie Wonder ga je zo horen. Eerst een van de grote hits van Queen.

0: maandag.
1: Goedemorgen.
0: Kijk eens om je heen. Echt. Bijna iedereen zit in vakantiemodus. Sterker nog, de meesten liggen nog. Niet eens in ons eigen land. En als je zin hebt in de heerlijke muziek voor je tijdens je vakantie, heb ik goed nieuws voor je. Het is namelijk Huey Lewis en The News, wel te verstaan. Power of Love, uit een van de beste jaren 80 films, hoor je zo bij Joe. Na Sinead O'Connor.

jaren 80 track dit. Are You Lewis in the News and the Power of Love. Joe heeft het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En mooi nieuws voor de fans van R.E.M. Zanger Michael Stipe komt dit jaar met zijn allereerste soloalbum na 15 jaar na het einde van R.E.M. Geen zware nostalgie, maar een enorme grijns op zijn gezicht brengt zijn nieuwe muzikale vrijheid. Zit hem naar uit te kijken. Voor het zover is hoor je nog de absolute knallers uit zijn R.E.M. tijd. Shiny Happy People na Boney M. bij Joe.

0: Kerstdag van Joe. Shiny, happy people, R.E.M., Kate Pearson hoorde je. We hebben de lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En we zijn niet te bang om het te laten horen ook. Ik heb een van de James Bond songs zometeen. Er zijn er veel gemaakt, hè. Maar weet je dat er maar eentje is die ooit de nummer 1 plek in Amerika heeft bereikt in de hitlijsten? Welke dat is, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Goedemorgen, je luistert naar Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. We moeten goed zoeken, maar er zijn een aantal opstoppingen. Staan allemaal voor de grens met Duitsland. Dat is de A12 en de A37. Voor de rest, lekker doorrijden.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: En The Bee Gees, How Deep Is Your Love, komt eraan. Mooi, maar eerst Duran Duran en A View to a Kill.

How Deep Is Your Love? Bij Joe, waar je het lekkerste hoort uit de jaren 70, 80 en 90. Ik wil je even meenemen naar een van de zomers van de jaren 90. Ik heb een nummer 1 hit uit een zomer, waarin je, terwijl je op het strand lag, vanuit de beachbar achter je dit allemaal hoorde. Weet je nog? Ja. Dat jaar. Och. En niet te vergeten, deze uit de beachbar achter je. Daar ging je weer. Rotterdam Termination Source. Kan je nog herinneren? Oh, dat is lang geleden. Het is het begin van de jaren 90. 1992 om precies te zijn. De nummer 1 van dat jaar. Van de zomer. Ga je zo meteen horen bij Joe. Maar eerst hoor je Nick Kershaw. Dit is Wouldn't It Be Good.

Leuk dat je luistert naar Joe. Het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s krijg je. Mijn naam is Daniel Smulders. Lekker vakantie! En weet dat een caravan ook gewoon een prairiehut op wielen kan zijn. Dus koop een banjo, pak een lasso, spring het veld in en... Hiii!

0: Michael Jackson en The Man in the Mirror. Bij Joe, met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb al heel veel van die lekkere liedjes staan. Earth, Wind and Fire, Bryan Adams komt eraan. Direct na het nieuws met Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. En daarin, ja, we moeten vaker mediteren, bidden of voetbal kijken. Je hoort zo van wie deze oproep is.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: het een tikkie anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy!
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh.
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Dit is 11 uur, dit is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Carné van den Brink. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ga niet naar Bordeaux. Met die oproep komt de Franse overheid. Daar woedt namelijk een enorme bosbrand die al zeker 240 huizen heeft verwoest. Honderdduizenden mensen zijn er ook geëvacueerd. Onder hen ook deze Nederlandse vrouw. Zij mag waarschijnlijk nog wel even terug naar de camping, zegt ze bij Hart van Nederland.
16: Wat of ik begreep is dat ze ermee bezig zijn dat we onder begeleiding van de politie naar de camping zouden mogen en daar de spullen afbreken en dan weg.
15: In Spanje is er beter nieuws. De grote bosbranden bij Madrid lijken onder controle, maar ze zijn nog niet uit. Experts slaan alarm over brand in de meterkast. Dat komt steeds vaker voor. Groepenkasten zijn vaak niet berekend op alle zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, zegt deze expert bij de NOS.
17: Er komt steeds meer bij. Vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten en nu trekken we langdurig veel energie door de meterkast heen. Ja, en daar moet die wel op gemaakt worden. Vaak wordt er gewoon een groep bijgezet en dan, ja, het zal wel goed gaan.
15: Tips om brand te voorkomen. Voel aan je meterkast of hij warm is als je te veel stroom gebruikt. En gebruik de meterkast niet als opberghok. Klopjacht in Amerika. De politie is in de stad Seattle nog altijd op zoek naar een schutter. Want bij een schietpartij op een foodfestival zijn 3 doden en zeker 4 gewonden gevallen. 2 mensen zouden op elkaar hebben geschoten, waarbij omstanders werden geraakt. 1 verdachte is inmiddels opgepakt. Naar de tweede schutter wordt dus nog gezocht. En Infantino, de baas van de voetbalbond FIFA, heeft fel uitgehaald naar critici van het afgelopen WK. In een bericht op Instagram beschuldigt hij de media van het verspreiden van haat en valse geruchten. Volgens Infantino was het toernooi een groot succes en verliep alles 100% veilig en zonder incidenten. Kritiek over bijvoorbeeld de hoge ticketprijzen en de lange halftime show bij de finale wuift hij weg. Volgens Infantino moeten mensen minder haat verspreiden en in plaats daarvan wat vaker mediteren, bidden of voetbal kijken. Het weer van Weerplaza, lokaal nog een bui, een mix van wolken en zon verder, 20 tot 24 graden.
14: De verkeersinformatie van Flitsmeister brengt ons het volgende. 1 vertraging op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Hou rekening met 25 minuten.
18: Dit is Joe met Daniel Smulders
14: en Earth, Wind & Fire. Grote hit September komt eraan naar Bryan Adams en The Summer of '69.

mooie zomervakantie. Voor je het weet is het weer september. Je voelt hem al aankomen. Earth, Wind and Fire. Goedemorgen. Daniel hier in de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo'n liedje van Phil Collins. Met... Ja, dat is wel grappig. Phil Collins drumt hier en daar bij andere artiesten. Maar er zijn ook artiesten die gitaar spelen bij Phil Collins. Eric Clapton is dat zometeen. Weet je welk liedje dat is? Hoi zo, naar Modern Talking met Joe.

0: nooit geweten, stuurt Bart, dat Eric Clapton gitaar speelde op dit liedje van Phil Collins.
1: Ja.
0: Heb ik je net verteld. I wish it would rain down on me, bij Joe. Hey, vanavond weer lekker B&B vol liefde. Laten we eerlijk wezen, we willen allemaal stiekem een beetje Fred op Bonaire zijn, toch? Die man heeft het leven echt helemaal uitgespeeld. Overdag een beetje kippetjes grillen voor zijn foodtruck. Volop zon op je bol en dan ontspannen afwachten of de liefde nog komt even aanwaaien. Dat is toch goud? Voor de ongeduldige meegluurders onder ons op Videoland kun je natuurlijk weer stiekem vooruitkijken. Eerst Madonna bij Joe.

0: Player bij Joe, een baby comeback. We hebben lekker liedjes uit de 70s, 80s en 90s. We vullen je maandagochtend met onder andere Ten Sharp en You N. Een nummer met een intro dat je na 2 seconden al meteen kunt meezingen. Echt. Ooit bedoeld als opwarmertje voor concerten, maar het is de grootste hit van de band geworden. Welke hoor je zo?
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: verfzaak.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Deze week in de bonus. AH Run.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Goedemorgen, je luistert met Joe en de verkeersinformatie van Flitsmeister. Die heeft de volgende vertragingen. A1 van Hengelo naar Osterbroek tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. Een kwartiertje extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens. Daar zit je ook op 20 minuten extra.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: Maar de reis start al als je thuis vertrekt. Fijne vakantie met Joe onderweg. En Europe, de final countdown.

Ben je blij dat de sportzomer er alweer bijna op zit? Misschien ben je wel stiekem blij dat de afstandsbediening weer even voor jou is. Geniet nog heel even van de rust. Over een ruime week rolt de bal alweer in de Eredivisie. Nog één keer diep ademhalen en op naar een prachtig nieuw seizoen. Laten we op dit moment even de ware magie van de liefde bezingen. En dan bedoel ik niet een zwoele blik, nee, de echte magie. Je partner die de auto inlaat voor vakantie en die 6 potten pindakaas en een airfryer toch nog achter de koelbox weet te proppen.

duizenden mensen in de buurt van Bordeaux hals over kop moeten hun huis verlaten. Campings vanwege de enorme bosbranden. Eén man dacht, ik ga juist de andere kant op. Hij is in een geëvacueerd pand gaan inbreken. Zijn buit, 44 flessen exclusieve wijn. Maar de politie was niet gek. Die hielden de huizen daar in de gaten. Ze hebben de man opgepakt. Te veel drank in zijn kraag, letterlijk en figuurlijk. Of is het dan een zure afdronk? Hoe je het ook wil noemen, is heel irritant dat mensen daar misbruik van maken van die situatie. Je luistert met Joe, we hebben zo'n 12 uur de 80's lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80 en dit is een mooie amuse. Het is Tina Turner bij Joe.

0: graag horen. Zet het op de app. En je bent misschien zo wel op de radio met je favoriet. Onder andere Murray Head One Night in Bangkok komt er zo aan voor Wendy. Na het nieuws van 12 uur met Ellen. Goedemorgen, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Wie mag zich de beste Nederlandse tennisser van dit moment noemen? Dat hoor je zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glas

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Aldi.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts

0: duizenden meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Yeah!
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Dit is jou. 12 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Elena Altena.
7: Goedemiddag. Twee minderjarigen hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Intussen wordt er nog naar twee andere verdachten gezocht. Als zij zich overmorgen niet hebben gemeld, komen er herkenbare foto's online. In Amsterdam is een 74-jarige man opgepakt omdat hij verdacht wordt van misbruik van twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Het gebeurde al in mei, maar is nu pas bevestigd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die in Kenia weeshuizen oprichtte. En daar zou hij eerder ook al zijn opgepakt voor kindermisbruik. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Onder meer die in circuit Zandvoort, zijn vastgoed en in het Mediapark in Hilversum. En waarom hij dat doet, is niet bekend. En sport, Tellen Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Hij staat nu 67ste op de wereldranglijst. Griekspoor heeft de Botik van de Zandschulp ingehaald. Hij zakte flink en staat nu op plaats 69. En de nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. Het weer van Weerplaza verspreidt over het land zijn er buien. Later vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel, Ellen. Verkeersinformatie dan bij Joe. Met de volgende vertragingen van, wat is het, een kwartier of langer. Het is inmiddels gevuld met 21 files in heel Nederland. Meest opvallende A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eckerswijer en De Hocht. Ongeluk gebeurt 20 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Brugge over het Zijkanaal C en Velzen 20 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. Ongeluk gebeurt daar 50 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Gens 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg in Duitsland. De weg is dicht en de vertraging is 15 minuten.
8: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Smakelijkheid, Murray Head, hoor je One Night in Bangkok. Naar Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark.

geschreven door de mannen van ABBA. Benny en Bjorn, One Night in Bangkok. Jordan Murray Had That Joe in de 80s lunch. We hebben een uur met alleen het allerlekkerste uit de jaren 80. Als je zelf wat wil horen, gooi het even in de app van Joe. Heeft Nick ook gedaan, die wil Atje van den Berg horen. Volgend jaar, even voor de fans die het niet in de gaten hadden, staat hij samen met Whitesnake in Tilburg. Hè, gaat hij zijn 50ste muziekverjaardag vieren. Dit is die grote hit Burning Heart in de 80s lunch.

80, Eurythmics en Sweet Dreams. Hoor je in de Joe 80's Lunch. Tijdens je lunch alleen maar lekkere liedjes die je kunt aanvragen via de app van Joe. Wordt volop gedaan voor Journey, Don't Stop Believing, ga je horen. En afgelopen vrijdag had ik ook al een liedje van Johnny H. Jazz, Shattered Dreams. En dit is die andere, wilde Maria graag horen.

0: Amazing Tijd. Met Don't Stop Believin' van Journey onder andere. Smakelijk, hè? Alleen maar hits uit de jaren 80 op je boterham. Als je luistert naar Joe tussen 12 en 1. Met een van de meest lekkere, zomerse, zonnige liedjes uit de jaren 80. Denk, zwembad, op Ibiza en een palmboom en een opblaasbare flamingo. Weet je dat idee? Komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: krijgen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: verfzaak.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: Romedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Je luistert naar Joe, goedemiddag, smakelijk. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met de vertraging op de A12. Als je gaat van Oberhausen naar Arnhem tussen de grens en Duiven, 25 minuten. En tussen Ouddijk en Duitsland, als je dan de andere kant op gaat, van Arnhem naar Oberhausen, zit je op 15 minuten.
4: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
3: Ja, trek je zwembroek aan.

heb je aanstaan in de ethisch lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1. Via de app kun je doorgeven wat je graag wil horen. Kate Bush wordt aangevraagd. Running up that hill. Moet je meteen denken aan gisteren. Mathieu van der Poel in Parijs. Wat een overwinning was dat, hè? Het werd een tour met een oranje randje. Van der Poel gaat zich nu voorbereiden. Niet op vakantie, maar op een mountainbike seizoen. Weet niet van ophouden.

0: Gabriel van je favoriete track uit de jaren 80 doorgeven via de app van Joe. Kate Bush, Running Up That Hill. En het blijft allemaal maar komen. Inspreken kan ook, hè?
1: Goedemiddag, Joe. Ik vind Betty Davis Eyes een lekker jaren 80.
0: Ja!
1: Nummer. Moet je die horen?
0: Snap ik.
1: Groetjes, Sammy.
0: Sammy, gaan we regelen. Kim Carnes en het lekkere Betty Davis Eyes hoor je naar Kenny Loggins. Dit is Footloose in de 80s lunch met Joe.

0: Matthews ook wel eens wordt genoemd. De vrouwelijke Rod Stewart. Met die krakerige stem. Veel te veel gezongen in rokerige bars, heeft ze ooit gezegd. Kim Carnes, Betty Davis Eyes in de 80s lunch als laatste voor vandaag. We nemen de 70s en de 90s erbij. En je krijgt Chantal Hutten zo direct na 1 uur. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En dat allemaal na het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Ik vertel je zo waarom beveiligers op Schiphol dreigen met stakingen.

0: Kroes. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Fit.

0: kan ook zo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
16: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent.
17: Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Was gewoon.

0: of doneer.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Nu punt en nieuws krijg je van Alain.
6: Goedemiddag. Er dreigen acties. Beveiligers op Schiphol gaan mogelijk staken. Ze klagen al langere tijd over hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Maar volgens de vakbonden zijn voorstellen om dit aan te pakken tot nu toe te vaag en onvoldoende. De Schiphol-beveiligers eisen onder andere een hitteprotocol. Twee minderjarigen hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Intussen wordt er nog naar twee andere verdachten gezocht. Als zij zich overmorgen niet hebben gemeld, komen er herkenbare foto's online. De Europese Unie heeft meer blusvliegtuigen geregeld voor Spanje en Frankrijk. Het gebeurt vanwege de gigantische bosbranden daar. Die zijn nog altijd niet onder controle.

0: blusvliegtuigen komen uit meerdere landen, waaronder Tsjechië, Duitsland en Turkije. En de politie Den Haag heeft bij meerdere acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in woningen en in kelderboxen in woonwijken. In een paar gevallen lag het opgeslagen in kinderslaapkamers. Het weer van Weerplaza verspreidt over het land zijn er buien. Later vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 22 files in Nederland. In één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid. En daar doe je 23 minuten langer over als je dan in de file staat daar. Hè?
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Op je maandagmiddag met muziekshow van Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry. Maar eerst Fleetwood Mac en Little Lies.

Marley and the Wailers, No Woman No Cry bij Joe. Met een berichtje van Henriette in de Joe-app. Die zegt, aanstaande zaterdag ga ik trouwen en ik kan echt niet wachten. Nu vast bezig met wat voorbereidingen. Nou, wat leuk zeg. Heel veel geluk alvast. En de vooruitzichten voor zaterdag zijn best oké, volgens mij. Ik ga het niet jinxen, maar het zou mooi moeten zijn. Vandaag overigens nog iets lager in temperatuur, maar dan morgen en overmorgen richting de 30 graden. Dit is Joe met Alanis Morissette, Ironic. Maar eerst de Bengals. En Manic Monday.

0: Alanis Morissette en Ironic hier bij Joe met The Weather Girls. Die heb ik zo voor je. It's Raining Men. Ja, en als het regent, dan is het wel gewoon lekker om in een overdekte auto te zitten. Ja, een auto is vaak overdekt, maar om gewoon lekker in de auto te zitten als je een stuk moet rijden. Nou, dan is de kans groot dat als je dit jaar een nieuwe auto hebt gekocht, dat dat dan is in een Renault Clio, een Dacia Sandero of een Tesla Model I. Ja, want dat zijn de meest verkopende auto's van dit jaar. Ja, en dat is gewoon goed om te weten. Mocht je een autospelletje willen doen op weg naar vakantie, dan laat je een andere Ford Mustang stellen, want dat is de minst verkopende auto. En dan ga jij gewoon voor een Renault Clio. Echt winst in de pocket. John Miles, hoor je zo. Eerst The Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls.

0: Diana Ross en I'm Coming Out hier bij Joe, waar het richting de 13:30 gaat. En dat betekent dat we ons vast een beetje gaan klaarmaken voor een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Dat spelen we elke werkdag rond 13:50. Maar daarvoor heb ik wel een kandidaat nodig. Wat is de Joe Hit Quiz? Je krijgt zo meteen... Het gaat lekker, zeg. Ik neem even een momentje, wacht even. We spelen zo meteen de Joe Hit Quiz. Je krijgt erbij 3 fragmenten. En aan jou is de taak om te raden, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s. En als je wint, win je de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Wil je meespelen? Dan kan dat. Ik heb een oefenopgave. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet uit welk decennium dit liedje komt. This is the rhythm of the night. The Rhythm of the Night. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat in de Joe-app. Geef jij het goede antwoord. Misschien speel ik dan zo dadelijk wel met jou en kun jij die nieuwste hitster winnen. Zometeen hoor je hem helemaal. No Culture Club. Komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Bij

ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
7: Goedemiddag, het is 2:03. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 26 files in Nederland. In één sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden, het verkeer wordt omgeleid. 35 minuten extra en ook een melding op de A29 Rotterdam-Dinteloord. Ter hoogte van Barendrecht, daar is schade aan het wegmeubilair. Verkeer richting Bergen op Zoom volgt Dordrecht via de A15, de A16 en de A17.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
7: En zo een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook corona, the rhythm of the night komt eraan. Maar eerst, Culture Club.

0: Corona, the rhythm of the night hier bij Joe Tiedeke.
1: Ja.
0: Uit welk decennium kwam die?
1: 90's.
0: Nou.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, en als je dit dus gewoon doorzet, dan win je. Het is heel simpel, Tiedeke. Tiedeke, 45 uit Eihorst, heb ik aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij geeft zangles, maar nu even niet, want het is schoolvakantie.
1: Absoluut.
0: Tiedeke, ik heb een vraag. Ze zeggen wel eens dat iedereen kan zingen. Klopt dat?
1: Iedereen kan zingen. Maar of het om aan te horen is, is punt 2.
0: Maar iedereen, zou je het wel kunnen leren ook als je denkt... oh, ik heb totaal geen aanleg. Kan ik dan nog een mooie noot raken of wordt dat moeilijk?
1: Lastig, ja. Lastig.
0: Heb je wel eens iemand gehad die op zangles kwam... en dat je dan dacht, oeh, dat wordt niks... maar uiteindelijk werd het toch wel wat?
1: Nee.
0: Oké, dus eigenlijk aanleg moet je hebben, blijkbaar weer.
1: Ja.
0: Oké. Hey, maar zangles betekent denk ik ook dat je wel wat weet van muziek.
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja? Titels en artiesten, jaren?
1: Ja, dat is... weet ik eigenlijk niet. Ik zing het dan wel zo mee. En of fonetisch of gewoon in het echt, dat maakt niet uit. Maar dan weet ik niet eigenlijk wie het zingt. Dus dat is wel een uitdaging.
0: Nou, gelukkig hoef je dat ook niet te weten bij de Joe Hit Quiz. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon 3 keuzes. 70s, 80s of 90s en dat is het. Je krijgt zometeen 3 fragmenten van me. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster... Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Gaan we. Dit is jouw eerste.

0: Oh, kut. Ethisch.
1: Ethisch, zeg je?
0: Ja, ik twijfel.
1: Je weet, je twijfelt ertussen?
0: 80s en 90s.
1: Oké, nou.
0: Oh, ja, fuck.
1: Het was eind 70.
0: Oh, dat had ik hem sowieso niet goed gehad.
1: Ja, ja, het was 1979, Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Ik dacht ook al straks zei je 90s, maar nu had je sowieso misgezeten.
0: Oh.
1: Het
0: ja,
1: kan gebeuren.
0: Nou, dan.
1: Ja, het kan gebeuren. Nou, heb je niks, heb ja. je niks aan, weet ik. Koop je niks voor, maar
0: nee.
1: Volgende keer beter.
0: Nee. Ja, oké.
1: Okay. Bedankt voor het meespelen, Tineke. Geniet van je vakantie.
0: Doei. Dankjewel. Doei.
1: Meatloaf komt er zo aan. You took the words right out of my mouth hier bij Joe. Maar eerst, Opus. Dit is Life is Life. Ja, ook typisch voor nu.

0: Want een bekende speler keert terug in de Eredivisie.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3.

0: verfzaak.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dan...

0: gebruiken? Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
18: Goedemiddag. Het vlakt af. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel Nederlandse...

0: hulp vragen in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring heeft de directeur niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan. Ook bij Eurocross en de ANWB komen er amper meer vragen bij. Beveiligers op Schiphol gaan mogelijk staken. Ze klagen al langere tijd over hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Maar volgens de vakbonden zijn voorstellen om dit aan te pakken tot nu toe te vaag en onvoldoende. De Schipholbeveiligers eisen onder andere een hitteprotocol. Het is nog onduidelijk wanneer de eventuele stakingen zijn. In de Duitse race is een Nederlander doodgevonden op zijn hotelkamer. De man werd ontdekt nadat hij niet op tijd had uitgecheckt. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar de politie gaat uit van een misdrijf. Een speciaal rechercheteam doet daar onderzoek. En sport, een enorme stunt op de transfermarkt. Dusan Tadic keert definitief terug in de Eredivisie. Hij tekent voor 2 jaar bij NEC, meldt Omroep Gelderland. De 37-jarige Tadic speelde vorig seizoen in Abu Dhabi en was eerder enorm succesvol bij Ajax. Hij werd daar 3 keer landskampioen. Het weer van Weerplaza verspreidt wat buien, maar vanuit het westen wordt het steeds zonniger. Dat bij 20 tot 24 graden. Morgen meer zon en warmer.
1: Alleen dankjewel dan het Joverkeer van Flitsmeister. 21 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Een kapotte auto, 26 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 20 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutte.
1: Op je maandagmiddag met fijne muziek van Chaka Khan, zo I'm Every Woman. Maar eerst Phil Collins en In the Air Tonight. Ja!

ochtendshow. En hij is op zoek naar de leukste uitjes van Nederland. Ja, want hoe lekker is het om gewoon inspiratie te kunnen krijgen waar je naartoe gaat. En dan getest door de Joe-luisteraar wat het leukste is. Heb je zelf nog een suggestie? Stuur het in de Joe-app. En misschien bespreekt Edwin hem morgenochtend.

Tiffany bij Joe met Ricky Martin zo. Die deze week ook echt weer alle kanten opging. Op tournee en op vakantie. Ja, en dan gaan zijn kinderen dus ook altijd mee. Dat is toch gewoon mega cool. Die hebben hun hele leven nauwelijks een schoollokaal van binnen gezien, joh. Want ze nemen dan ook gewoon docenten mee op reis. Maar dat moet toch super zijn voor je topografie. In plaats van uit boeken leren, gewoon zelf naar al die landen toe. Ja, ik zou het ook wel weten. Ricky Martin, Live La Vida Loca. Hoor je zo, maar eerst Blondie en Heart of Glass.

0: een momentje hebben gehad dat je dacht, oh, ik stort een beetje in. Dan hoop ik dat bij deze weer goed is. Ricky Martin, Live La Vida Loca bij Joe. Met muziek zo van ABBA en ook Cold as Ice komt eraan. En als we het dan hebben over koud. Mocht jij je diepvries nog niet op min 18 graden hebben, dan moet je dat even doen. Want het maakt je leven een stuk beter. Ik vertel je zo waarom.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Deze week in de bonus. Aha.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: boodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: De hete zomer, crayonrolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Goedemiddag, het is 1 minuut over 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 25 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A17, Roosendaal-Dordrecht... tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Een ongeluk gebeurt, 27 minuten extra. En de A22, Beverwijk-Velsen... tussen Beverwijk en Beverwijk. Dat staat er. Nou goed. De oprit is daar dicht. 23 minuten extra.
14: Dit is Joe met Chantal Hutten.
13: Tussen Beverwijk en Beverwijk. Ja, ik kon er even niet meer van maken, maar dat stond er toch echt. Forder hoor je zo, maar eerst... Abba!

Exercise bij Joe. Over koud gesproken. Gooi jij wel eens brood in de diepvries? Ja, ik doe het wel regelmatig hoor. Dat je dan in de korting 2 broden haalt. Weet je wel, zo'n 1+1 actie. En dat je er dan eentje in je diepvries kwakt om hem lekker vers te houden. Maar heb je ook dat als je het dan uit de vriezer haalt, het alsnog droog is en als oud brood proeft? Ja, ik ben dus op onderzoek uitgegaan. Het ligt aan de temperatuur van de vriezer. Zetmeel wordt namelijk sneller hard bij wat lagere temperaturen en daardoor proeft je brood oud. Dus je moet eigenlijk je vriezer nog kouder zetten op min 18, want dat stopt het zetmeelproces en dan blijft je brood dus wel echt vers. Kijk eens aan, nooit meer droge bammetjes, denk ik. Cher, hoor je zo, eerst Sydney Youngblood.

Dit liedje is gewoon ideaal om echt keihard vals mee te zingen. Share and Believe hoorde je bij Joe, waar het richting de 3 uur gaat. Betekent dat ik zo dadelijk weer een cryptische zin voor je heb in de 3 na 3. En daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet welke 3 liedjes het zijn. De zin is als volgt. Dit mooie eiland is echt net de hemel op aarde, zuchtte Jolijn. Dit mooie eiland is echt net de hemel op aarde, zuchtte Jolijn. Hierin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben benieuwd of je het weet. Laat het weten in de Joe-app. Of spreek even een voice memo, een spraakberichtje in. Ook altijd leuk om te horen. Rolls Royce, hoor je zo. Eerst Mr. Mister.

0: Rolls Royce en Car Wash hier bij Joe, waar het richting de 3 uur gaat. Betekent dat ik zo dadelijk weer een cryptische zin voor je heb. Of tenminste, die heb ik nu voor je. Ik heb de 3 na 3. Daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of jij ze eruit weet te vissen. Ik denk dat het te doen is. De zin is als volgt. Dit mooie eiland is echt net de hemel op aarde, zuchtte Jolijn. Dit mooie eiland is echt net de hemel op aarde, zuchtte Jolijn. Alleen, denk je dat die te doen is?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Nou, kijk eens aan. Als je denkt te weten, stuur het in met de Joe-app. En het nieuws van 3 uur komt er ook aan.
1: Ja, snorfietsers die raken minder vaak gewond. En ik vertel zo waardoor dat komt.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 5.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
16: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl.

0: www.bol.com/zakelijkmobiel. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Nu bent er dan nieuws, krijg je van Alain.
2: Goedemiddag. Het heeft effect. Er rijden veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug van de A27. Dat meldt Rijkswaterstaat. Sinds het weekend wordt er gecontroleerd omdat de constructie niet goed meer is. Word je nu met je vrachtwagen gesnapt, dan krijg je een boete van €500. Eerder werd het verbod nog massaal genegeerd en daarom wordt er nu gecontroleerd met camera's. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel Nederlandse hulpvragen binnen in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring heeft de directeur niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan. En ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal hulpvragen af. Intussen worden die natuurbranden in Frankrijk en Spanje nog altijd. En de Spaanse binnenlandminister komt nu met een waarschuwing. De komende dagen worden beslissend om het vuur te bestrijden. Dat komt omdat de temperatuur verder gaat stijgen en de natuur er kurkdroog is. En sinds het invoeren van de helmplicht bij snorfietsers raken zij minder vaak gewond aan hun hoofd. Tussen 2015 en 2018 bestond meer dan de helft van de verwondingen uit hoofdletsel. Toen het verbod in 2023 inging, is dat gedaald tot een derde, blijkt uit nieuw onderzoek. Na de helmplicht zijn er sowieso minder ongelukken geweest met snorfietsers. Het weer van Weerplaza verspreidt wat buien, maar vanuit het westen wordt het steeds zonniger. Dat bij 20 tot 24 graden. En morgen meer zon en warmer.
1: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 18 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 23 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Een ongeluk gebeurt. 22 minuten extra.
0: Dit is Joe. Met Chantal Hutten. De
1: 3 na 3. Ook vandaag had ik weer een 3 na 3 voor je. Oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je nu zo gaat horen na 3 uur. De zin was als volgt. Dit mooie eiland is echt net de hemel op aarde, zuchtte Jolijn. Ja, en hierin zitten dus de 3 liedjes die je zo gaat horen. Onder andere Bart, Monique, Luc, David, Mark en ook Lucinda had het goed. Het klonk namelijk als volgt. Tenminste, zij denkt dat het dit is.
3: Isla Bonita van Madonna. Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle en Jolene van Dolly Parton.
1: Ja, en dat zijn inderdaad de goede antwoorden. Dit mooie eiland is La Isla Bonita. Net de hemel op aarde gaat inderdaad over Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle. En Jolene, dat is natuurlijk Jolene.

0: Carlisle, Heaven is a Place on Earth bij Joe. Voor veel mensen is het vakantie. En een belangrijk onderdeel van je vakantie is uiteraard foto's maken voor het thuisfront. Ja, dan wil je er natuurlijk ook gewoon op je paasbest uitzien. Edwin belde vanmorgen in de ochtendshow met Ronald van de serie Schiphol Airport om alle tips voor in het vliegtuig te krijgen. Ja, je moet bijvoorbeeld niet scheren voor je vlucht, want dat irriteert je huid. En je kunt een maskertje dragen in het vliegtuig tegen uitdroging. Maar hij had ook een heel opmerkelijke tip voor de wallen onder je ogen.
1: En voor de wallen, ja, aan bij jezelf is altijd een hele goede geweest. En dan zou je denken, ja, aan bij jezelf moet ik daarmee.
2: Ja.
1: Ja, ja, lekker onder de ogen smeren op die wallen en dan trekt de vocht weg.
2: Dus maar dat vind ik wel een gênant product om in mijn handbagage te hebben als we die gaan controleren.
1: Ja, ja, nou ja, daar moet je maar wat op verzinnen. Maar het is een hele...
2: Oké, is ook een goede tip.
1: Als je leuk op de foto wil of leuk bij aankomst...
2: Aan bij jezelf.
1: Aan bij jezelf, doe het in je koffer en heb het verder nergens over, joh.
2: Oké, Ronald.
0: Ja, nou ja, dan heb ik ook direct weer een tip daarbij. Niet vergeet het weer van je wallen af te halen. Anders staat het op de foto en dan heb je wat uit te leggen, denk ik. Morgenochtend is Edwin er weer vanaf 6 uur met een nieuwe ochtendshow. Ik heb zo Virgo Sharky voor je, maar eerst Hathaway en What is Love? What is love?

Hey Joe, waar ik een berichtje heb binnengekregen van Marianne in de Joe-app. Die zegt, hey Chantal, groetjes vanaf de route naar Italië. Ik kan bevestigen dat de Joe-app ook in het buitenland werkt. Want wij luisteren al sinds vanmorgen 6 uur. Nou kijk, dat vind ik leuk om te horen. En nog meer bevestiging, want nog een appje vanuit het buitenland van Mark van Tichelen. Die zegt, hey Chantal, Arjan en Mark hier. Groetjes vanuit Oostenrijk. Wij luisteren hier lekker naar Joe. Dus weet, ook als je op vakantie gaat, hoef je ons absoluut niet te missen. Download vooral even de Joe-app, want dan kun je ons altijd horen. En dan mis je bijvoorbeeld ook niet dit lekkere liedje van de Police. Can't Stand Losing You, hoor je nu bij Joe.

0: Bij Joe met zo Aerosmith en ook het liedje uit Dirty Dancing. En ik deel zo even mijn enorme automobilisten beginnersfout die ik gisteren heb begaan, zodat jij straks niet de ANWB hoeft te bellen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Carweekleased trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Makkelijk retour.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ja. Is dat echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 20 files in Nederland en 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4 Antwerpen-Dinteloor tussen Bergen op Zoom Noord en Tolen. Een kapotte auto, 24 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, 28 minuten extra.
10: Dit is Joe met Chantal Hutten.
9: En muziek zo van Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Maar eerst Bill Medley en Jennifer Warnes. Sorry, I've had the time of my life.

met Zo Fleetwood Mac, Don't Stop. Eerst Yazoo en Don't Go. Nou, en Don't Go was afgelopen weekend wel echt het geval bij mij. Ik kon echt nergens heen. Ja, je kent het vast wel dat je denkt, nou, dat was echt heel onhandig. Ik had gisteren ergens de auto geparkeerd. Ik was een aantal uurtjes weg geweest. Ik kom terug bij de auto en ik krijg de deuren niet open. Hij gaat niet van slot af. Dan sta je wel even van, joh, wat gebeurt hier? Uiteindelijk heb ik 3 deuren opengekregen. Dat hele dashboard was aan het trippen. Uiteraard, lampen aan laten staan. Oh, en dan voel je je echt zo suf. Ik dacht nog, nee, dat ligt niet aan mij. Want normaal gesproken gaat de auto altijd heel erg hard piepen. Heeft hij misschien ook wel gedaan. Maar parkeerbeheer kwam erbij toen ik eenmaal de ANWB had gebeld. En die zeiden, ja, deze lampen die hebben de hele tijd aangestaan. Dus dan voel je je wel een beetje suf. Uiteindelijk heeft de ANWB de auto gewoon weer aan de praat gekregen. Dus dat is het voordeel. Maar laat dit gewoon nu even vanaf mij een wijze les zijn voor jou. Vergeet niet je lampen uit te doen. Gewoon even die herinnering die je zo nu en dan moet krijgen. En dan hopelijk niet dat je het zelf moet ervaren. Ik hoop dat ik het bij deze heb weggenomen. Vergeet het niet. Fleetwood Mac, dus zo, Don't Stop. Maar eerst Yazoo bij Joe. Dit is Don't Go.

Fleetwood Mac. En Don't Stop bij Joe. Met nu Doe Maar en Één Nacht Alleen. Ja, en dat kan problemen in de relatie echt oplossen, hè? Als je nou een partner hebt die de hele nacht in bed ligt te rollen, waardoor jij wakker bent en dan vervolgens ontzettend chagrijnig, ga in aparte bedden slapen. Klinkt heel ongezellig, maar het is echt een stuk beter voor je, zo zeggen wetenschappers. Zo hou je namelijk je eigen natuurlijke slaapritme in stand. Je komt in diepere slaap en daardoor heb je meer energie. Ja, en Doe Maar wist dat natuurlijk al lang, want daar gaat dit liedje uiteraard helemaal over. Doe Maar Één Nacht Alleen hoor je nu met zo, Ilse de Lange.

0: Els de Lange, I'm Not So Tough bij Joe. Mocht je nou wat extra energie willen, dan moet je vooral blijven luisteren naar Joe. Want vanmiddag is het uiteraard weer tijd voor de 4 uur middagboost. Jouw energieboost in de middag. Stuur in de Joe-app even in waar jij energie van krijgt. En misschien dat Jorien het dan straks wel voor je draait voor die extra dosis energie. Het nieuws van 4 uur komt er ook aan met Alain.
1: Ja, het is nu helemaal rond. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. En zo de details.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Ja. Is het echt serieus?
14: Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.

0: groten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van Voordeel. Aldi.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
9: Goedemiddag. Veel vragen over de dood van een Nederlandse man in Rees in Duitsland. Hij werd gisteren gevonden op zijn hotelkamer en de politie denkt aan een misdrijf. Volgens Duitse media zou de man zijn gewurgd. Een andere man zou verdachte zijn. Hij werd gespot toen hij samen met de Nederlander naar de hotelkamer ging. Deze persoon wordt nog gezocht. Er rijden veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug van de A27. Rijkswater staat hierover.
10: We proberen in ieder geval in het Nederlands en in het Engels een aantal borden neer te zetten voor de belangrijke knooppunten, zodat iedere vrachtwagenchauffeur die op de borden let, dat hij dat ook kan zien.
9: Was te horen bij de NOS. Sinds het weekend wordt er gecontroleerd omdat de constructie niet goed meer is. En word je nu met je vrachtwagen gesnapt, dan krijg je een boete van €500. In Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Samen met een lokale bemanning staken zij gisteren met een speedboot een meer over vanuit Tanzania naar Malawi, maar ze kwamen niet op de verwachte tijd aan. Buitenlandse Zaken is bekend met de vermissing, maar deelt verder geen details. En sport, een enorme stunt op de transfermarkt. Dusan Tadic keert definitief terug in de Eredivisie. Hij tekent voor 2 jaar bij NEC. Sportverslaggever Stan Wachman.
11: Tadic is inmiddels 37 jaar oud en afgelopen seizoen scoorde hij maar 1 keer in 25 wedstrijden in de Emiraten. Maar hij is natuurlijk zijn goede trap niet verloren en met zijn ervaring en winnaarsmentaliteit kan hij natuurlijk wel belangrijk zijn voor de jonge spelers van NEC. Hoe dan ook is dit echt een sensationele transfer.
9: Tadic was eerder enorm succesvol bij Ajax. Hij werd daar 3 keer landskampioen. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Het is 20 tot 24 graden. En morgen meer zon bij 25 tot 30 graden.
8: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 20 files staan er in Nederland. Je krijgt van mij de files met een vertraging van een kwartier of langer. Nou, dat zijn er maar 2. Eentje op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En ook een half uur vertraging heb je op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. De afrit is daar namelijk afgesloten. Dan is er nog een ongeval gebeurd op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk. Ter hoogte van Standaard Buiten. Er is een ongeval gebeurd. Verkeer richting Rotterdam volgt Sierikzee. Daar ga je over de A9.

0: A57 en de A29. Mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die file niet langer dan een kwartier.
1: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja hoor, het is 4 uur geweest. Het is de middagshow van Joe hier. Zonder Kai, maar met mij, Jorien. En gelukkig ook gewoon met de 4 uur middagboost. Tot 4:30, alles wat jij wil horen om een lekkere boost van te krijgen. Want misschien kan je die wel gebruiken. Ze zeggen wel eens, de 4 uur middagdip. Nou, daar zijn wij dus voor. Dus heb je iets in gedachten wat je heel graag wil horen? Iets waar je blij van wordt, iets waar je vrolijk van wordt, of iets waar je gewoon je werkdag mee volhoudt? Laat het dan weten via de gratis Joe-app. Heb je die nog niet? Download hem dan even. En stuur mij een gezellig bericht met wat je wil horen en waarom. Deze eerste, die is voor Joost. Hij heet Stop Loving You. Dit is Toto.

0: 5. Alles op de radio waar jij energie van krijgt. Laat het weten via de Joe-app wat je wil horen. We krijgen veel appjes. Mensen zijn druk aan het werk, maar ook gewoon aan het klussen of lekker in de tuin bezig. En ik snap dat wel, want de temperaturen gaan weer richting de 30 graden. Dus je wil er toch wel een beetje lekker bij liggen in de tuin. Dus dan moet je nu even netjes maken, want nu is ook nog het weer ervoor. Dus doe dat vooral eventjes. Nou, wat wil je horen? Joella die heeft dat laten weten, die stuurde met dit berichtje.
1: Ik zou graag een liedje willen horen natuurlijk van Bon Jovi. Voor mij de allerbeste band die er bestaat. Lieve groetjes, bye bye.

Matthijs. Joe-luisteraar Matthijs, die heeft echt een rampdag. Echt het perfecte voorbeeld van hoe je maandag niet wil hebben. Matthijs appt dat hij vanochtend nat is geregend tijdens een stortbui. Hij kwam nat op het werk aan. Had daarna een meeting die een uur uitliep. En hij was ook nog eens vergeten om zijn lunch mee te nemen. Oké, Matthijs. Je hebt me overtuigd hoor. Speciaal voor jou, Grease van Frankie Valli op de radio.

0: energie maar geeft voor het einde van je werkdag, dan weet ik het ook niet meer. Nobody's Wife op Joe. Je hoorde Anouk. Zometeen na 4:30 spelen we de Alpha Battle. 30 seconden de tijd om met een letter uit het alfabet de hoogste score van de week neer te zetten. En dat is het leuke aan de maandag. De high score heb je sowieso. Maar de vraag is een beetje, hou je hem vast voor de hele week? Nou, wil je je aanmelden? Dat kan door gewoon even een Alpha Battle te sturen naar de Joe app. En als je dat een moeilijk woord vindt, mag je ook gewoon je naam sturen als je dat wel lukt. Het nieuws komt er ook aan met Alain zometeen. Wat zit erin, Alain?
1: Nou, wie denkt er nu al aan de winter? Blijkbaar heel veel mensen in Amersfoort. Want de inschrijvingen voor een opvallend hardloopevenement gaan verrassend snel.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Jo, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 22 files in Nederland. Je krijgt van mij ervoor files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er is een ongeval gebeurd, zorgt voor een kwartier vertraging tussen Everdingen en Beest. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar doe je er 10 minuten langer over tussen Rotterpolderplein en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een afrit afgesloten en dat zorgt voor een half uur file tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. En dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de Merwedebrug doe je er een kwartier langer over door een defect voertuig. Op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk is een ongeval gebeurd ter hoogte van Standaar Buiten. Verkeer richting Rotterdam volgt het beste Zierikzee. Daar ga je over de A59 en de A29. Dit is jou. Het is precies 16:30. Alleen is hier bij het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorkum staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met teksten als help. En ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het was de afgelopen dagen wat koeler, maar de zomerhitte keert in Halle alle hevigheid weer terug. Dat zegt Weerplaza.
2: Vanaf morgen gaat die wind naar het zuiden draaien. En dan komt er echt veel warmere lucht onze kant op. Morgen kan het in het zuiden lokaal al bijna 30 graden worden. En gaan we dan naar woensdag kijken, dan is misschien wel 35 graden mogelijk op sommige plekken in het zuiden en zuidoosten vooral.
1: Maar die echt tropische hitte is van korte duur. Na woensdag gaat de wind weer draaien.
2: In Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld blijft het dan wel heel warm, maar Nederland komt dan net aan de koele kant waarschijnlijk terecht. Met donderdag in het oosten nog wel temperaturen boven de 30 graden, maar vanaf vrijdag toch wel, nou, meestal tussen de 25 en 28. En ik denk dat dat toch veel aangenamer is dan woensdag.
0: Zo.
1: Ja, en dan blijft het wel zonnig en is de kans op regen minimaal.
0: Nou, dan gaan we overleven dan toch, hè?
1: Ja, zeker. En van de zomer gaan we naar de winter. Althans, in Amersfoort zitten veel mensen met hun hoofd al bij kerst. Het loopt namelijk storm met de inschrijvingen voor de kerstmandenloop. In december ren je dan 5 kilometer door de binnenstad. En dat doe je in een kerstmanpak met een rode kerstmuts op. En volgens RTV Utrecht hebben al zo'n 1000 mensen zich hiervoor ingeschreven. In totaal is er plek voor zo'n 2000 deelnemers, dus het loopt best wel storm.
0: En krijg je dan kerstmannenpak van hun of moet je daar zelf voor zorgen?
1: Als het goed is, moet je daar zelf voor zorgen.
0: Oké, dus maar heb je dan nog een half jaar de tijd voor ongeveer?
1: Dat moet zeker lukken.
0: Ja, oké.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja hoor, goedemiddag.

Het schijnt dat Nederlanders gemiddeld ongeveer 90% van een netto maandinkomen uitgeven aan vakantie. He, vliegtickets, hotels, terrasjes, ijsjes, spontane uitstapjes. Nou, dat loopt al heel snel op. Dus dan kan je wel wat extra's gebruiken deze tijd van het jaar. Dus let even goed op. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Daarin aan jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. En heb je aan het einde van de week de hoogste score, dan maken we 1000 euro naar je over. Over 5 minuten spelen we het.

0: En een Hotel California maakt het exact 16:45. Tijd voor de...
1: De Alpha Battle.
0: En die speel ik vandaag met Richard. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kan me zo voorstellen dat jij om 16:45 nog net even tijd hebt voor een spelletje. Maar daarna ben je denk ik heel druk, hè, op je werk.
2: Ja, klopt, ja.
0: Want jij bent pizzabakker.
2: Yes.
0: Leuk. Tenminste, is dat leuk werk?
2: Ja, zeker leuk werk.
0: Ik heb altijd, als ik bij zo'n pizzabakker ben... Er zijn van die pizzeria's waarbij je dan in de keuken kan kijken. En dan denk ik, het lijkt mij zo leuk om zelf zo'n pizza te beleggen.
2: Ja, dat is het ook, zeker. En, het is altijd wel chaos, maar...
0: Gooi jij ook dat deeg in de lucht zo? Of is dat een soort cliché wat eigenlijk helemaal niet gebeurt?
2: Ja, eigenlijk niet. Af en toe doe ik het wel, hè.
0: Ja, even voor de show, als mensen kijken.
2: Zeker,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja, precies. Hey Richard, wij gaan samen de Alpha Battle spelen. Ik ga zo meteen een klok starten. Die duurt 30 seconden. En in die tijd ga ik allemaal categorieën noemen. En jij moet associaties maken met die categorieën... met een bepaalde letter van het alfabet.
2: Yes.
0: Je bent bekend met het spelletje, hè?
2: Ja.
0: Nou, heel goed. Per goed antwoord krijg je een punt. Het is heel simpel. En op donderdagmiddag, dan gaan we kijken wie de hoogste score van de week heeft. En die persoon die wint 1000 euro. Dus daar gaan we voor.
2: Ja, top. Zeker.
0: Het goede nieuws is dat je sowieso al een staatslot van staatsloterij wint. Gewoon omdat je meespeelt. Ja, en het kan dus alleen maar meer worden.
2: Oh, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: We gaan beginnen. Ik ga je vertellen welke letter je krijgt van mij. En dat is de letter A.
2: Oké. Okay.
0: Juist. Nou,
2: yes.
0: Dan gaan we beginnen. Heel veel succes, Richard. Een beroep.
2: Geen idee.
0: Een vakantieland.
2: Aruba.
0: Een zee of oceaan.
2: Atlantische oceaan.
0: Ja, een onderdeel van je fiets.
2: Geen idee.
0: Een tv-programma.
2: Geen idee.
0: Een broodbeleg.
2: Achteraan.
0: Een luchtvaartmaatschappij.
2: Geen idee.
0: Een filmgenre.
2: Actie.
0: Oh ja, die was wel echt duidelijk buiten de tijd, hè, jury? Die actie, filmgenre, ja. Oei, ja, ik denk dat het gewoon niet zo goed ging... omdat je al slecht begon met het beroep. Daar kwam je niet op.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dan...
2: Dat was niet mijn letter, denk ik.
0: Nee, ja, en dan zit je toch een beetje in een soort negatieve flow of zo... waardoor het niet zo heel goed meer gaat. Maar goed, een beroep, je had kunnen zeggen advocaat, bijvoorbeeld.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Vakantieland, Aruba, dat was goed. Atlantische Oceaan, heel goed. Onderdeel van je fiets, jij had bijvoorbeeld kunnen zeggen... een achterlamp, achteruittraprem, een as.
2: Ja.
0: TV-programma All You Need Is Love.
2: Ja, tuurlijk.
0: Achterham, dat was goed. Ja, en daar houdt het mee op. Dus dat betekent 3 punten.
2: Oh, dat is niet best.
0: Nou ja, je weet niet wat de rest van de week gebeurt, hè. Dus het zou kunnen, maar we moeten realistisch zijn. De kans is niet heel groot dat die 1000 euro naar jou gaat.
2: Nee, denk

0: hoop dat Richard ook nog een beetje vrolijk kan zijn op de maandagmiddag. Want Richard was net de kandidaat in de Alpha Battle. En ja, ik wil het niet nog pijnlijker maken dan het al was, maar het ging niet zo heel goed. Nee, 3 punten had Richard. Nou, misschien dat het jou lukt om daar overheen te komen. En misschien win jij dan deze week wel de 1000 euro. Morgen een nieuwe ronde van de Alpha Battle, wederom om 16:45. Alleen, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Nou, de politie Den Haag heeft de afgelopen tijd een enorme lading vuurwerk gevonden. En dat werd bewaard op een aantal zeer gevaarlijke plekken.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk...

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen. €8,99.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.

0: 99 euro. Suzuki. Serious about fun. Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste

0: Voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedemiddag, 5 uur geweest. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
4: Goedemiddag. Een ernstig ongeluk. Op de A17 bij Moerdijk in Brabant. Een vrachtwagen en een bestelbus zijn daarbij betrokken. Volgens BN De Stem is er bij iemand zwaar gewond geraakt. De snelweg richting Dordrecht blijft volgens Rijkswaterstaat nog uren dicht. Experts slaan alarm over brand in de meterkast. Dat komt namelijk steeds vaker voor. Groepenkasten zijn vaak niet berekend op alle zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Dat zegt deze expert bij de NOS.
5: Er komt steeds meer bij. Vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. En nu trekken we langdurig veel energie door de meterkast heen. Ja, en daar moet die wel op gemaakt worden. Vaak wordt er gewoon een groep bij gezet en dan, ja, het zal wel goed gaan.
4: Nou, tips om brand te voorkomen. Voel aan je meterkast of hij warm is als je veel stroom gebruikt. En gebruik de meterkast niet als opberghok. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. De man werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. En de politie Den Haag heeft bij meerdere acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in woningen en in kelderboxen in woonwijken. In een paar gevallen lag het opgeslagen in kinderslaapkamers. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken, 20 tot 24 graden. En morgen meer zon bij 25 tot 30 graden.
3: De verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 12 files in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Langer dan een kwartier, moet ik zeggen. Te beginnen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Vianen en Beest. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Een half uur vertraging heb je daar tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Dus ook een afrit afgesloten. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Daar is dan weer een oprit afgesloten. En dat zorgt voor een kwartier vertraging tussen Beverwijk en Beverwijk.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Ja, goedemiddag. A Crowded House zometeen. Weather with

van Kai. Nou, Kai die geniet van een heerlijke welverdiende vakantie. En ik hou zijn stoel warm. En ik moet zeggen, vandaag ben ik even blij om niet thuis te zijn. Ja, dat klinkt lullig, dat weet ik. Maar waar ik woon in Emmen was het kermis afgelopen week. Ik heb een dochter van 3. En die vindt de kermis helemaal geweldig. We zijn er de eerste dag naartoe geweest met haar. Maar alle dagen daarna durfde ik gewoon eigenlijk niet eens langs de kermis te rijden met de auto als zij achterin zat. Want nou ja, zij gaat gewoon bijna door het zijraampje heen, zeg maar. Zo graag wil ze naar de kermis. Nou, dan weet je misschien hoe dat dan gaat met een peuter. Je blijft het uitstellen. Iedere dag zeg je, ja, vandaag hebben we geen tijd voor de kermis, maar morgen dan kunnen we wel even gaan. En zo ging het eigenlijk de hele week door. En gisteravond was het na het eten toch weer te laat om naar de kermis te gaan. Dus we zeiden wederom gisteravond, we beloven, morgen gaat papa met jou naar de kermis als mama gaat werken. Dus ik rij vanochtend aan het einde van de ochtend deze kant op naar de studio van Joe. Dat is in Amsterdam. En ik draai de snelweg op, de A37 voor de kenners. Net voorbij Emmen. En ik haal allemaal kermisattracties in op de weg. En die reden dus allemaal weg uit Emmen. Net als ik. En toen dacht ik, oh jee, is dit de kermis die nu dus vertrekt? En ja hoor, blijkt dus dat vanochtend die hele kermis is opgeruimd. Dus ik heb mijn vriend gebeld en ik heb gezegd, ja, ik heb slecht nieuws. En jij mag dit nieuws gaan brengen aan onze dochter. De kermis is weg. Sterkte. Iedere middag show om 5:10. Een liedje op de radio dat volgens mij perfect past bij dat heerlijke gevoel van de huisraden naar je werk. Lekker dat raampje naar beneden. En die vrije avond tegemoet rijden. Met vandaag de Doobie Brothers. Dit is Long Train Ride.

Me This Way. Jimmy Somerville en Richard Combs waren nog maar 23 toen ze de Coming Nerds oprichtten. En de artiest die je nu gaat horen op Joe, die was nog jonger. Die begon zijn carrière toen hij nog maar 19 jaar oud was. En dat was niet meteen met de muziek eigenlijk, maar met een film. Deze man speelde namelijk de hoofdrol in de film Buddy's Song. Nou, die film die flopte, maar het liedje daarvan werd een succes. Ik heb het over Chesney Hawks. Dit is

0: allergrootste fan van... puntje, puntje, puntje. Dan wil ik heel graag van je horen. Want zometeen na 5:30 dan gaan we weer de op maat gemaakte quiz spelen. Dat is een spel waarin je mag laten zien hoe zo'n grote fan jij bent. Van jouw eigen favoriete band of artiest. Die mag je dus zelf uitkiezen. Ik ga je daar een intro, een stukje songtekst en een outro van laten horen. En aan jou de taak om de goede titel erbij te noemen. En het mooie aan dit spel is dat je het zo makkelijk kan maken. Of zo moeilijk als je zelf wil. Want jij kiest dus waar we over gaan spelen. Dus met welke band of artiest wil jij de op maat gemaakte quiz spelen? Laat het even weten via de Joe app. Van 5:30 met Alain straks.
1: Ja, ik ga het zo hebben over de succesvolste film van dit jaar tot nu toe. En ik geef alvast een hint. Het is een animatiefilm.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment staan er 14 files in Nederland. Je hoort daar files met een vertraging van 10 minuten of langer. Ze beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 25 minuten langer over, want de afrit is afgesloten. Op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht is een ongeval gebeurd, hoorde je net al in het nieuws. Zorgt momenteel voor een kwartier vertraging tussen Zevenbergen en industriegebied Moerdijk. Duurt naar verwachting tot 8 uur vanavond nog. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen is een oprit afgesloten en dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Beverwijk en Beverwijk. Ergens rond Beverwijk dus. 5:30, het nieuws met Alem.
1: Goedemiddag. Een ernstig ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant. Jorien zei het net al eventjes. Een vrachtwagen en een bestelbus zijn daarbij betrokken. Volgens lokale media is er bij iemand zwaar gewond geraakt. De snelweg richting Dordrecht zou nog tot zeker 8 uur vanavond dicht zijn. Het gaat lekker met Toy Story. Vorige maand kwam deel 5 van de animatiefilm uit in de bios. Die heeft inmiddels al ruim $1 miljard in het laadje gebracht. Daarmee is Toy Story 5 de succesvolste film van dit jaar. Maar er ligt concurrentie op de loer. Hele sterke concurrentie. Filmkenner Carné van der Brink.
2: De titel van succesvolste film van dit jaar is knap, maar de makers van Toy Story moeten er nu ook erg van genieten. Want ik verwacht al snel dat deze titel naar The Odyssey van Christopher Nolan gaat. Want in 2 weken tijd is die al meer dan 600 miljoen binnengehaald.
1: Ja, Toy Story gaat over speelgoed dat stiekem tot leven komt als er geen mensen kijken. En dan samen allerlei avonturen beleeft met bekende figuren als Buzz Lightyear en Woody.
0: Ja, ik ben zelf een kind uit de jaren 90. Ik ben in 1990 geboren. Dus de eerste Toy Story film, dat was helemaal mijn jeugd. In principe qua tijd. Ja. Maar ik heb dat dus nooit gekeken. Want ik was vroeger helemaal geen Disney kind. Dus ik heb nooit Toy Story gezien. Maar nu heb ik dus zelf een dochter die op Disney Plus al die oude Toy Story films kijkt. En nu pas denk ik, wat een leuke films zijn.
1: Ja, je hebt eigenlijk wat gemist.
0: Ik heb echt wat gemist. Maar ik ben het aan het inhalen. Dus die nummer 5 heb ik nog niet gezien. Maar daar ga ik echt binnenkort voor naar de bios. Leuk.
1: En de baas van voetbalbond FIFA, Gianni Infantino, heeft fel uitgehaald naar critici van het afgelopen WK. In een bericht op Instagram beschuldigt hij de media van het verspreiden van haat en valse geruchten. Ja, kritiek over bijvoorbeeld de torenhoge ticketprijzen en de lange halftime show bij de finale, dat wuift hij weg. Volgens Infantino moeten mensen minder haat verspreiden en in plaats daarvan dat vaker mediteren, bidden of voetbal kijken.
0: Uiteraard.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, hoor je na Nick Kershaw en The Riddle.

0: to be starting something. Maar als je zegt, mama C, mama appelsap, dan weet ook iedereen waar je het over hebt.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Ja, dat is het spelletje dat ik de hele zomer een beetje speel hier op show. Een spel waarin ik jou kennis op de proef stel van een band of artiest die jij zelf jouw favoriet noemt. Goedemiddag, Ellen.
2: Hi, goedemiddag.
0: Toen jij je opgaf voor deze quiz, toen appte jij een foto van jezelf naar de Joe-app.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wil je even vertellen wat we zien op die foto?
2: Op die foto, daar zie je mij zitten aan de voet, of eigenlijk op de sokkel van het standbeeld van Freddie Mercury in Montreux. Daar zijn we vorig jaar naartoe geweest.
0: En daar ben je echt speciaal naartoe gegaan om dat standbeeld een keer in het echt te zien, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hadden vakantie geboekt naar Italië en met de auto gingen we er naartoe. Ik zei, nou dan wil ik via Montreux, via Zwitserland wil ik daar naartoe. En mijn lieve man die heeft daarmee ingestemd, dus daar was ik wel heel blij mee.
0: Ja, want dat is dus ook de band waar je de op maat gemaakte quiz mee gaat spelen, met Queen.
2: Ja, zeker.
0: En ik begreep dat jij echt een mega fan bent en ik je ze ook een keer live hebt gezien, hè?
2: Ik heb ze inderdaad live gezien samen met broer Freddy, die mij dus inderdaad eigenlijk weer heeft aangestoken ermee.
0: Jouw broer heet Freddy?
2: Mijn broer heet Freddy en die had ook echt zo'n snor als Freddie Mercury.
0: Nee, echt? Wauw!
2: Hij had ook echt posters in zijn gang hangen dat als hij langsliep met de kinderen op de arm, langs de posters van Freddy, dat hij ook zei van dat de kind zei van, papa, is dat papa?
0: Wat leuk dat jullie dat al samen kunnen delen.
2: Ja, en dat was in Leiden, in de Groenoordhallen nog.
0: Wauw, welk jaar?
2: Ja, ergens in de 80e jaren, begin 80 zal dat geweest zijn. Ja.
0: Nou, prachtig. Ja. Dit geeft ook wel veel druk, kan ik me voorstellen. Want als je zegt dat je zo'n grote fan bent van Queen, ja, dan moet je natuurlijk alles goed hebben zo meteen.
2: Ik mag niet door de mand vallen.
0: Nee. Precies. Nou, ik kan je vertellen dat hij volgens mij goed te doen is, hoor, dit spel. Dus dit komt helemaal goed, Ellen. Ik ga jou een intro laten horen, een stukje songtekst en een outro van drie verschillende Queen-liedjes. En aan jou dan de taak om de goede titel erbij te noemen. Lukt je dat van alle drie, dan win je de hoofdprijs. Dat is een strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhits.
2: Oh, nou. Ik ga mijn best doen.
0: We gaan beginnen bij een begin, maar de vraag is, welk begin is dit dan?
1: Intro.
2: Nou, ik hoorde hem heel ver weg, maar volgens mij was dat Crazy Little Thing Called Love.
0: Ja, gelukkig is dat helemaal goed. Gaan we door met de volgende ronde, dat is een
1: songtekst.
0: En die ga ik voordragen voor je, die songtekst. Die luidt, Steve walks warily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go.
2: Another one bites the dust.
0: Ja, zeker. Nou, dan de allerlaatste. De laatste vraag is, welke van Queen eindigt zo?
1: Outro.

0: my life.
1: Ellen? Weet je dat zeker?
0: Ja.
1: Oh. Dit is niet goed.
0: Nee. Oh, dat meen je?
1: Ja, dat meen ik echt. Maar jij weet dit ook. Dat weet ik zeker dat jij dit weet.
0: Ja, dat weet ik ook.
1: Nou, doe er geen gokje dan. Oh nee, Ellen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg tegenstander van radio-dj's die kandidaten te veel helpen in spelletjes. Maar in dit geval dacht ik, jij weet dit gewoon.
0: Nou, dit is echt gewoon, ja, tuurlijk weet ik dat. Weet je ook, omdat Love of My Life is ook maar één van de allermooiste. Maar dit was natuurlijk
1: de tweede. Nou. Ja, nou, gelukkig. Oh, nou, we rekenen het helemaal goed. De strandwaker komt naar je toe. En natuurlijk ook Queen op de radio nu.
0: Oh, nou, dankjewel.
1: Doei, Ellen.

Ze ging er zo met glans doorheen door dat hele spel. En toen leek het op de valreep toch nog fout te gaan. Maar gelukkig, met een beetje hulp, won zij toch dat Joe Strandlaken. Wil jij ook dat Joe Strandlaken winnen? En wil je vooral aan heel Nederland laten horen hoe zo'n gigantische fan jij bent van deze of gene? Geef je dan nu op voor de op maat gemaakte quiz. Morgen spelen we hem weer om 17:15. Ja. Het enige wat jij hoeft te laten weten via de Joe-app is met wie je zou willen spelen. Wie is je favoriete bed?

0: Allen, wat heb je zo meteen in het nieuws van 6 uur?
1: Nou, in Griekenland noemen ze het begrip spannende route wel heel letterlijk.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.

0: Promodeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: of doneer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Het nieuws van nu.nl, Alain Altena.
12: Goedenavond. Veel vragen over de dood van een Nederlandse man in Rees in Duitsland. Hij werd gisteren gevonden op zijn hotelkamer en de politie denkt aan een misdrijf. Volgens Duitse media zou de man zijn gewurgd. Een andere man zou verdachte zijn. Hij werd gespot toen hij samen met de Nederlander naar de hotelkamer ging. Deze persoon wordt nog gezocht. Nog eens 2 verdachten hebben zich gemeld voor het mishandelen van een beveiliger in Nijmegen. Dat gebeurde vorige week tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd toen geslagen en geschopt. Hoe oud deze verdachten zijn is niet bekend. Eerder werden al wel 2 minderjarige verdachten aangehouden. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog altijd niet onder controle. De Spaanse binnenlandminister komt nu zelfs met een waarschuwing. De komende dagen worden beslissend om het vuur te bestrijden, omdat de temperatuur verder gaat stijgen. En ook is de natuur nog altijd kurkdroog. En in Griekenland houden mensen wel van wat spanning. Ondanks dat een brug daar is ingestort, rijden veel mensen er alsnog gewoon overheen. De brug stortte 3 jaar geleden al in. Te zien is dat het middendeel zelfs maar een paar centimeter boven de rivier hangt. Desondanks is hij nog altijd niet gemaakt. Omrijden kan alleen via de snelweg, 18 kilometer verderop. En dat is voor

0: door veel Grieken blijkbaar een brug te ver. Het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 14 graden. Morgen is er veel zon bij 25 tot 30 graden.
1: De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nog 11 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur vertraging tussen Rijzenhout en het Drinkwart Aquaduct. Komt door een ongeluk. De A15 van Oostvoorne naar Ridderkerk. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En dat zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Benelux en Vaanplein. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar doe je er tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug een kwartier langer over. En een ongeluk is er ook gebeurd op de A29. Van Berg op Zoom naar Rotterdam. En dat zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Het was net al in het nieuws, dat ongeluk op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk. Ter hoogte van Standaard Buiten is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Rotterdam volgt Zierikzee. Dan ga je over de A59 en de A29.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: Love is in the air. Hoor je zo meteen naar Bruce Springsteen.

0: John Paul Young op Joe in de middagshow. Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik heb de afgelopen 3 minuten gespendeerd aan het kijken van filmpjes en foto's van het nieuws waar Alain het net over had. Een brug in Griekenland, Alain, is 3 jaar geleden ingestort, vertelde jij. En daar rijden gewoon nog steeds mensen overheen.
1: Ja, dat klopt. Die brug die is 3 jaar geleden ingestort, nog altijd niet gemaakt. Maar blijkbaar houdt dat mensen niet tegen om er gewoon overheen te gaan alsnog. Zelfs niet als dat middendeel maar een paar centimeter boven die rivier hangt.
0: Ik heb hier zoveel vragen bij.
1: Ja, omrijden kan via de snelweg, 18 kilometer verderop. Maar dat vinden veel mensen blijkbaar te ver.
0: Ja. Nou ja, zoals ik zei, ik heb dus filmpjes hiervan gekeken. En ik zal het proberen te omschrijven. Je ziet gewoon letterlijk een brug die echt gewoon doormidden is, als het ware.
1: Ja, echt in een V-vorm eigenlijk.
0: Ja, in een V-vorm, mooi omschreven. En dat middenstuk, dat lijkt gewoon eigenlijk haast het water aan te raken. En dan zie je gewoon auto's. Gewoon door zo'n soort kuil rijden. Die denken gewoon, ja, fuck it, we doen dit gewoon.
1: Ja, en het vreemde is, er is ook niet echt een afzetting.
0: Nee.
1: Er zijn wel een paar pionnetjes neergezet. Maar ja, nergens blijkbaar een hek die het eventjes goed afsluit.
0: En dat vind ik ook zo raar. Want als in Nederland 1 gat in het fietspad is, dan zijn er allemaal van die gigantische borden al met fietsers afstappen.
1: Ja, zeker.
0: Met heel veel uitroeptekens. En hier worden gewoon auto's al 3 jaar lang, die kunnen gewoon als ze willen over een ingestorte brug rijden.
1: Het maakt hier blijkbaar helemaal niets uit.
0: Ik ben ook al benieuwd of, want het is dan in Griekenland, zouden toeristen dit ook doen?
1: Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen, want die weg is blijkbaar niet volledig afgesloten. Dus ja, er zullen ongetwijfeld ook toeristen overheen.
0: Ja, of dat je navigatie gewoon zegt van hier doorrijden en dat je ineens denkt van waar rijd ik nou over?
1: Dat je denkt, wat een hobbelige weg is dit ineens.
0: En weet je wat het ook is? Ik denk ook dat als toerist dat dit je misschien wel zou kunnen gebeuren, omdat je je soms als toerist ook wel een beetje onsterfelijk voelt, toch?
1: Ja, en je denkt gewoon, de navigatie zegt rechtdoor, dus ik volg rechtdoor.
0: Ja, en ook, dat gevoel, dat daar kent misschien iedereen wel, dat als je in het buitenland bent, ja, niemand kent je daar, je hoeft niet bang te zijn dat je buurvrouw die erop aanspreekt van, hey, nou gewoon over die brug. Als je aangehouden wordt door de politie, dan kan je natuurlijk nog een beetje doen alsof je dom bent, alsof je het allemaal niet zo goed begrijpt in het buitenland. En ja, vaak ben je toch een beetje roekeloos op vakantie.
1: Nou, dat is wel waar wat je zegt.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan daar persoonlijk niet echt over mee praten, want ik ben een hele brave burger. Maar ik ben wel even benieuwd. Heb jij als Joe-luisteraar misschien wel eens iets op vakantie gedaan waarvan je achteraf dacht, nou, dat had ik thuis echt nooit gedaan. Waarom heb ik dit gedaan? Ik weet zeker dat daar mooie verhalen in zitten. Dus vertel maar op, als je durft. Mag ook anoniem via de Joe-app. Wow.

toepasselijk. Voyage, voyage. Want we hadden het net over roekeloos zijn op vakantie. En hoe je als toerist soms toch even dingen doet in het buitenland die je misschien niet zo snel in Nederland zou doen. Omdat je denkt, niemand kent mij hier. En dat er soms ook een soort van gevoel van onsterfelijkheid over je heen lijkt te komen als je op vakantie bent. Mark die app nu. Ja, ik huur op vakantie vaak een motor. En daar ga ik dan gewoon met een korte broek op rijden. Notabene ook nog over grindpaden. Dat zou ik thuis in Nederland echt nooit doen. Veel te gevaarlijk zonder motorpak. Gek, hè? Waarom doe je dat dan wel in het buitenland? Ja. Chris die hebt met een huurauto een onverhard bergweggetje ingereden. Omdat de navigatie zei dat het kon. Uiteindelijk moesten we achteruit een halve kilometer terugrijden. Achteruit! En Sanne die reageert nog. Ik ben op vakantie wel eens in een taxi gestapt waarvan de bestuurder reed alsof hij in een actiefilm zat. Ja. Onsterfelijkheid op vakantie. Nou ja, laat het een les zijn. Mocht je nog op vakantie gaan, gedraag je een beetje. En als je naar Griekenland gaat, niet over die ene brug heen rijden. I want you to want me.

0: 2-2-1 me. Het nieuws komt deze middag en avond van Alain met zometeen om 6:30.
1: Nou, wie kan topdarter Luke Littler verslaan? Een streamingdienst is nu op zoek naar het antwoord.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: heel veel zon. En dan wordt het een stuk warmer, 25 tot 30 graden. Nou maak je een borst maar nat, want het wordt nog warmer. De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Even zoeken hoor, waar ik die heb staan. Waar staan ze? De files. Nou, dat kan ik je vertellen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Rijzenhout en Nieuw-Vennep heb je 5 minuten vertraging. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 6 minuten vertraging. En ook 6 minuten vertraging op de A29 Berg op Zoom naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Nou, langer zijn ze niet, de files. Dit is Joe. Dat is fijn. 6:30, dit is het nieuws met Alain.
1: Goedenavond. Nog eens 2 verdachten hebben zich gemeld voor het mishandelen van een beveiliger in Nijmegen. Dat gebeurde vorige week tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd toen geslagen en geschopt. Hoe oud deze verdachten zijn, is niet bekend. Eerder werden al wel 2 minderjarige verdachten aangehouden. Beveiligers op Schiphol gaan mogelijk staken. Ze klagen al langere tijd over hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Maar volgens de vakbonden zijn voorstellen om dit aan te pakken tot nu toe te vaag en onvoldoende. Schipholbeveiligers eisen onder andere een hitteprotocol. En wie kan topdarter Luke Littler verslaan? Dat vraagt Netflix zich af. De streamingdienst gaat daarom op zoek naar 20 amateurdarters om het tegen Littler op te nemen. En degene die de Brit weet te verslaan krijgt bijna €600.000. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn. En Beat Luke Littler, zo gaat het heten, wordt eind oktober live uitgezonden.
0: Maar het is toch helemaal niet zeker dat dat geld er überhaupt uitgaat? Want ik bedoel, deze man is niet voor niks natuurlijk wereldkampioen.
1: Nee, absoluut. Het is natuurlijk letterlijk een amateur tegen de prof. Dus ja. Hij kan in principe natuurlijk van iedereen winnen. En dan blijft het geld, denk ik, gewoon in de zak.
0: Ja, precies. Dus dat kan ik ook zeggen. Ik loof 3 miljoen uit.
1: Dat is eigenlijk heel makkelijk gezegd.
0: Ja, precies. Nou ja, we gaan kijken. Misschien gaat iemand ons verbazen.
1: Misschien dat het gaat gebeuren.
0: Wanneer komt het op tv? Oh ja, eind oktober.
1: Eind oktober. Okay.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: Madonna zou ik ook een hele leuke kandidaat vinden.
1: Of althans.
0: Ik zou het leuk vinden als een kandidaat een keer wil meespelen over Madonna. Ik heb het over de op maat gemaakte quiz. Die spelen we deze zomer iedere dag om, wat is dat, 6:15? Ik maak een quiz speciaal voor jou op maat. En die gaat over jouw favoriete band of artiest. En nee, dan hoef je niet te vertellen wat de lievelingskleur van die artiest is of zo. Het gaat echt puur over de liedjes. Je moet van jouw band of artiest een intro raden, een stukje songtekst raden en een outro raden. Vandaag speelde ik met Ellen. Ellen was echt mega fan van Queen, vertelde ze. Samen met haar broer, die ook Freddie heet. Net als Freddie Mercury, dat is toch toevallig. En die ook zo'n grote snor had, vertelde ze ook nog eens. Leuk. En Ellen, die ging eigenlijk best wel heel goed in het spel. De intro-ronde, die was gewoon perfect. En toen kwamen we bij de songtekstronde. Dat klonk zo. Steve walks warily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed.
2: Machine guns ready to go. Another one bites the dust.
0: Ja, zeker. Nou, dat ging dus hartstikke goed. Maar toen gingen we naar de laatste vraag van de quiz. En toen liet ik haar een outro horen. Dus de laatste seconde van een liedje van Queen. Dat was deze. En aan Ellen dus de taak om te vertellen dat dat Don't Stop Me Now was. Maar dat ging niet helemaal goed.
2: That is love of my life.
0: Het is niet goed.
2: Nee. Oh, dat meen je?
0: Ja, dat meen ik echt. Maar jij weet dit ook. Dat weet ik zeker dat jij dit weet.
2: Ja, dat weet ik ook.
0: Nou, doe er geen gokje dan. Oh nee, Ellen.
2: Don't Stop Me Now.
0: Ja. Oh, en toen ging het dus toch nog op de valreep goed voor Ellen. Won ze de hoofdprijs een Joe Strandlaken. Nou, wil je ook meedoen? Dat kan morgen. Geef je op door jouw favoriete artiest nu door te geven via de Joe-app.

0: Hallo.
1: Dag Jos.
2: Goedenavond.
1: Ik vraag vaak aan Guido, maar eigenlijk doe ik dat ook gewoon vaak hier op de redactie. Zo. Ik vind het een leuk gespreksonderwerp. Wat heb je gegeten?
2: Net. Pasta, macaroni.
1: Oh, lekker. Ja. Ik had ook pennen.
2: Oeh, ja. Ik had hem huis gemaakt.
1: Oeh.
2: Ja.
1: Ja, ik niet.
2: Gisteravond vers.
1: Lekker. Wat had je er doorheen allemaal?
2: Ja, tomaat, champignon. Ja, wat je
1: bij
2: pasta van. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Lekker hoor. Lekker. En dan even hier in de magnetron hier bij Joe.
2: Mm-hmm.
1: En dan heb je een lekker maaltje. En dan ben je helemaal klaar om zo meteen op de radio te gaan zitten.
2: Ja.
1: En je gaat ook een spelletje spelen. Of dat gaan wij doen eigenlijk.
2: Tuurlijk.
1: Want ik blijf ook nog even zitten. En dan gaan we vandaag een spel spelen met Karin. Dag Karin.
3: Hi.
1: Minute to win it zo meteen.
3: Ja, we hebben er zin in.
1: Nou, dat is heel goed. Maar Karin, voordat we het daarover gaan hebben, wil ik het toch even met jou over je achternaam hebben.
3: Ja.
1: Want jij hebt een achternaam, daar ben ik echt jaloers op.
2: Ja.
3: Nou ja, ik kan je adopteren.
1: Ja, ja. Ja, leuk, laten we dat doen. Ja, want jij heet Karin Top.
3: Ja, Top.
1: Ja, dat is gewoon een top achternaam.
3: Ja, dat dacht ik.
1: Of word je daar ondertussen ook wel een beetje moe van, dat je denkt, ja...
3: Nee, maar heel veel mensen zeggen wel van, oh, dat is top.
1: Ja, een toppertje.
3: Ja.
1: En heb jij ook nog eens een eigen bedrijf?
3: Ja.
1: Vertel me alsjeblieft dat jouw bedrijf in brandbeveiliging, dat top brandbeveiliging heet.
3: Nee, dat heet het niet.
1: Wat een gemiste kans.
3: Ja, nou ja, weet je, we hebben het overgenomen van mijn ouders en het heet Wijka Brandbeveiliging. Dus ja, dan hou je dat zo. Dat is al vanaf 79 zo.
1: Ja, oké, is ook wat waard, hè? Ja.
3: Zo is dat.
1: Nou, oké. Ik hoop wel dat Minute to Win It zo meteen top gaat. Jij krijgt straks 1 minuut de tijd om allerlei begrippen te raden. Die worden omschreven. En de vraag is altijd, met wie wil je dat spelen? Wie moet het gaan omschrijven? Mag ik dat gaan doen, Jorien? Of zeg je, nou, ik wil dat met Jos doen?
3: Nee, ik ga het met jou doen.
1: Nou, daar hoef je helemaal niet over na te denken, hoor.
3: Ik denk toch vrouwen onder elkaar, hè. Dus je moet makkelijk snappen.
1: Hé, hey, Karin. Helemaal top. Tot zo.
3: Tot zo.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog 1 keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Daar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.

0: Ram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,
2: nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Het is precies 7 uur. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Er komen veiligheidsmaatregelen in 2 dorpen bij Den Bosch. De politie gaat daar extra surveilleren nadat het dit weekend uit de hand liep. Meerdere huizen en auto's werden beklad met anti-asielscheldwoorden. Dat gebeurde bij mensen die juist voor de opvang van asielzoekers zijn. In de dorpen moet een AZC voor minderjarige vluchtelingen komen, maar daar wordt al langer tegen geprotesteerd. Op steeds meer plekken in het land voeren boeren vanavond actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden vandaag al met tientallen trekkers langs verschillende snelwegen en op bruggen. En ook de komende uren haken er nog boeren aan. Agractie vertelt bij de NOS wat ze met het protest willen bereiken.
10: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt. En dat we dan op een goede manier met een gezamenlijke plan van aanpak kunnen komen.
9: De protesten zijn nu nog publieksvriendelijk, maar als er niks verandert, waarschuwen de boeren dat ze later weer harder actie gaan voeren. Er vliegen steeds meer vliegtuigen door de lucht. Afgelopen donderdag was er zelfs een record. Toen gingen er wereldwijd meer dan 143.000 commerciële vluchten op 1 dag. De verwachting is dat het aantal vluchten over 20 jaar zelfs verdubbeld is. Ondertussen maken experts zich daar zorgen om, want de milieuschade wordt hierdoor ook steeds groter. En verduurzamen in deze sector is lastig. En kleding van de Primark wordt nog goedkoper, dat meldt nu.nl. De Primark staat al bekend als budgetwinkel, maar ze worden hard geraakt door de Chinese webshops, want daar zijn de prijzen soms nog lager. En dus gaat de Primark daarin mee. Honderden artikelen worden afgeprijsd. Zo hopen ze weer meer Nederlandse klanten naar hun winkel te lokken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog kans op een bui, maar verder blijft het droog. Morgen veel zon en weer warm. Het wordt 25 tot 30 graden.
11: Dit is Joe met Jos Egging.
8: Ja, er gaat het top. Zometeen voor Karin in Minute to Win It. Je hoort het na de Bengals. En nu eerst Prince. Dit is Purple Rain. Ja!

0: bij Joe en Walk Like an Egyptian. Het is 7:10. Maandagavond. En dat betekent dat we het weer doen.
1: Minute to win it.
0: Ja. En dat doen we vanavond met Karin uit Stroe.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, Stroe, dat is niet ver van mij af. Ik woon in Apeldoorn, dus nou, ik kom elke dag zo langs je.
2: Nou, kun je het pakketje brengen als ik het win.
0: Nou, dus dat zou wel lekker zijn, hè?
2: Ja.
0: Nou, hey, jullie zitten de brandblusapparatuur, vertelde je net al. En we hebben natuurlijk even bij je gecheckt wat jouw rol dan is. En er staat hier heel netjes, jij bent van de centen.
2: Ja, klopt.
0: Dat is toch wel lekker, hè?
2: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Dus, en je man die gaat een beetje op pad, die doet de controles en zo, toch?
2: Ja.
0: Goed, we gaan het doen. Minute to win it. 1 minuut, 5 begrippen worden omschreven door Jorien in dit geval. Want je koos Jorien. Je zegt, wij vrouwen kunnen dit wel samen, hè?
2: Ja, dat hoop ik, ja.
3: Ja, maar dat is ook zo, hoor, Karin. Dit komt helemaal goed.
0: Ja, prima.
3: Ja. Geen probleem.
0: Alle vertrouwen. Het is niet moeilijk. Je kunt er zo vandoor gaan met het Joe-prijzenpakket. Mits je het natuurlijk allemaal goed raadt, hè? Dus 5 begrippen gaan jullie samen doen.
2: Nou,
3: let's go.
2: Laten we dit doen.
0: All right, Karin. Daar gaan jullie.
3: Oké, dit eerste apparaat kan je gebruiken om je gazon mee korter te maken.
2: Grasmaaien.
3: Ja, dit is een... Je hebt niet een mens, maar je hebt... Nee, ik moet het anders zeggen. Dit is een soort overkoepelende term voor bijvoorbeeld een cavia, een hamster, een konijn.
2: Huisdieren.
3: Nee, wat doen zij
2: met die...
3: Ja, oké, dit leg je zo'n ding wat je leest... Met papier?
2: Een boek.
3: Ja. En dit leg je er... Oh, shit.
2: Boeklegger.
0: Wow. Nee,
3: het is niet goed. Wacht, het woord leg natuurlijk niet zeggen.
2: Boeklegger, ja.
3: Dit is iets waar je mee roert van hout. Door een pan roer je ermee.
2: Een lepel.
3: Ja, maar
2: een
3: dan
2: tollepel.
3: Van... Ja. En dit is een sport die je speelt met een net in het midden.
2: Tennis.
3: Nee.
2: Volleybal.
3: Ja.
0: Ja, moet je nog heen.
3: Ja, dan gaan we naar een provincie helemaal boven in Nederland. Naast Groningen. Ja!
2: I love it.
3: Nou, ik ook. Dat ging top, Karin.
2: Ja, goed hè. Ja, ik doe mijn achternaam weer eer aan.
3: Ja, zeker.
0: Boekenlegger, die moesten we even overslaan. Maar uiteindelijk gewoon met Friesland heb je hem helemaal binnengetikt.
2: Ja, lekker man.
0: Nou, Joe, prijzenpakket komt je kant op.
2: Nou, super. Ik zie je al wel verschijnen dan.
0: Ja, ik kom hem persoonlijk brengen. Ja, bij deze. Lijkt me top. Dag, Karin.
3: Zo
0: dit. Doei. Je bent bij Joe zometeen, Eros Ramazzotti, na ABBA.

0: bij Joe. Waar deze 10 minuten de power duo's de dienst uitmaken. Eros Ramazzotti, Tina Turner hoorde je. En mooi, dit weekend stond er nog een power duo spontaan op het podium in New York. Daar verraste Bon Jovi zijn publiek met niet zomaar iemand.
1: Please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll. Ladies and gentlemen, the one and only Bruce Lee.
0: En van de Boss naar The Queen of Soul, Aretha Franklin met

0: Born to be Wild bij Joe. Goedenavond. Ja, we trappen je week even lekker af, hè? Ja, of je vakantie natuurlijk, kan ook, hè? Kreeg je net een check-in in de Joe-app van Linda vanaf de camping op Ameland. En die vraagt meteen even Elfaville aan. Nou, die hoor je zo meteen bij Joe. Ook Mark Morrison en Ace of Base komen eraan. En even wat tips voor fans. Fans van... fans. Oké, vertel je zo meer.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
17: Dit is Joe met Jos Egging.
18: Mark Morrison hoor je zometeen Return of the Mac over het weer opkrabbelen na een gebroken kalverliefde. Ah ja, waren we maar.

verliefde, de break-up, hè? Jezelf weer herpakken. Helemaal terugkeren in het leven. Mark Morrison en Return of the Mac bij Joe. Ja, en over 2 dagen is het weer Return of the Plak, hè? Komt weer hitte aan, dus dat betekent ook warme nachten. Dus even wat tips voor het onderhouden van je ventilator. Ja, serieus, is echt nodig. Stof hem regelmatig af. Pulk de propjes er een beetje tussenuit, van die vieze vetten, weet je wel. Zo voorkom je dat je wakker wordt met een hoesje, verstopte neus of een stijve nek. Ja. Je kunt hem ook beter laten bewegen trouwens, niet de hele dag op je hoofd. En geef hem gewoon een beetje liefde. Give a little bit. Dit is Supertramp bij Joe.

Oké. Ik neem je heel even mee naar dat ene gevoel. Ja? Je moet die spreekbeurt houden. Of die toespraak op de bruiloft van je zus. Of die ene presentatie voor je baas. Voel je hem? Je hart? In je keel? Robbie Williams, Rod Stewart, Kate Bush. Allemaal last van plankenkoorts. Je bent niet de enige. Ja, heel gek, want je denkt, ja, ze staan toch voor massa's aan mensen optreden. Maar het blijkt dus echt zelfs de beste te overkomen. Soms is het zo erg dat iemand denkt, ja, ik zet dus nooit meer een voet op het podium. Dat gebeurde bij de originele gitarist van Genesis, Anthony Phillips. Aan opstapeling van zorgen kreeg hij acute plankenkoorts. Hij ging achter de schermen verder. En de gitaren die werden door zijn vervanger gespeeld voortaan Steve Hackett. Nou, hem en de rest van de band, die hoor je nu bij Joe. Genesis, follow you. Follow me.

0: lekker je week in rollen. Maandagavond, Joe met Genesis. En Follow You, Follow Me. Hey, goedenavond. En heb jij je telefoon opgeladen? Ja, Joe-app geïnstalleerd via de App Store of de Google Play Store? Nou, mooi. Dan heb je een belangrijke taak zometeen, namelijk je mening geven, stemmen. Zometeen hoor je twee nummers uit 1989 die we al even niet meer hebben gehoord. In Oh Ja, die had je ook nog. Nou, welke het zijn, je hoort het zo, maar je ziet het nu al in de app. Ook muziek onderweg van Bonnie Tyler en Billy Joel. En het nieuws van 8 uur. Rebecca, wat heb je zo voor ons?
1: Nou, ik vertel je zo in welke bijzondere eigenschap chatbots nu zelfs beter zijn dan mensen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Aldi.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze appeltaart. 50% korting. En Douwe Echt.

0: snelpakkers.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Het is bijna 8 uur. Nu.nl nieuws krijg je van Rebecca Looijen. Goedenavond.
4: Goedenavond. De vier Nederlanders die vermist werden in Malawi zijn veilig teruggevonden, dat meldt de Telegraaf. De Nederlanders waren spoorloos nadat ze gisteren met een speedboot naar Tanzania probeerden te varen. Er werd een grote zoektocht gestart en inmiddels zijn ze dus weer teruggevonden. Hoe het nu met ze gaat is niet duidelijk, er wordt medische hulp geboden. Bewoners van twee dorpjes in de gemeente Den Bosch maken zich zorgen. Dit weekend werden meerdere huizen en auto's beklad van inwoners die voor de opvang van asielzoekers zijn. Het zorgt voor onrust, vertelt deze buurtbewoner bij Hart van Nederland.
5: Zeer intimiderend. En wat is dan de volgende stap? Wat kunnen wij hier nog meer verwachten? En dat is wel een angst en zorg die bij ons als bewoners leeft.
4: En dus komen er veiligheidsmaatregelen. De politie gaat in deze dorpen nu extra surveilleren. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog altijd niet onder controle. De Spaanse binnenlandminister komt zelfs met een waarschuwing. De komende dagen worden cruciaal voor hulpdiensten die het vuur aan het bestrijden zijn. Want later deze week gaat de temperatuur weer omhoog en de natuur is nog altijd kurkdroog. En chatbots zijn tegenwoordig net zo overtuigend als echte mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We geloven informatie die we van AI krijgen steeds makkelijker. En dat kan bijvoorbeeld ook je stemgedrag beïnvloeden tijdens verkiezingen. Het is gevaarlijk. Experts vrezen dat overheden en politieke partijen AI in de toekomst steeds vaker in gaan zetten om propaganda te verspreiden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog, koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden.
1: Dit is Joe met Jos Egging.
3: Zometeen terug naar 1989 in Oh Ja, die had je ook nog. Na Uptown Girl van Billie Jean.

0: Town Girl bij Joe. Het is maandagavond. Het is bijna 8:10. En dat betekent dat we het weer doen. Je krijgt elke avond om 8:10 de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit het neerde jaar. En vandaag zijn dat 2 liedjes uit de top 40 in 1989 op deze datum. Zometeen laat ik je weten welke liedjes dat zijn. Goed, eerst even het nieuws van vandaag, 27 juli 2026. Het was de dag waarop duidelijk werd dat de helmplicht bij snorfietsen een succes is. Dat is mooi. Want sinds het invoeren is het aantal verwondingen uit hoofdletsel gezakt van de helft naar een derde. Nou, dat is mooi. Na de helmplicht zijn er sowieso minder ongelukken geweest met snorfietsers. Hey, en als je iemand kent die nog niet weet wat hij of zij moet doen met de tijd, dan is het even heel simpel: tandarts worden. Ja, want er moeten meer tandartsen bijkomen. Ze krijgen het door de vergrijzing de komende jaren namelijk steeds drukker. Ouderen die wachten steeds langer met een kunstgebit, en daardoor zijn er meer controles en behandelingen nodig. Dat er wel steeds meer tandartsen met pensioen gaan. Dus carrière tip van Joe.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Alright, elke dag dus een keuze uit 2 liedjes. Mensen met de Joe-app die hebben al even voorsprong. Die hebben al even kunnen kijken sinds, laten we zeggen, 8:10. En ik ga je nu laten horen welke het zijn. Ze hebben ooit in de top 40 gestaan, ook hoog. Maar we hebben ze al even niet meer gehoord. Nou, we gaan dus terug naar 27 juli 1989. En op die datum stonden in de top 40 onder andere deze. En ook. Gerard Joling. En No More Boleros. Welke van deze twee wil jij zo meteen horen stemmen? Dat doe je in de poll in de app van Joe. Laat het weten. Dus de app van Joe in de poll. Kies dan voor Gerard Joling of Queen met Breakthrough. Uitslag hoor je zo meteen. Nu de Backstreet Boys. Dit is Everybody.

0: Real Thing and You to Me Are Everything by Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja. We waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1989. Dit beleefde, hier praten we over en hier bleven we voor thuis. Ja, want als je denkt het wordt weer warm op 27 juli 1989... toen was het warm. Dat was de hittegolf in Nederland. Het warmst werd het in Arsen, Limburg, 38,1 graden. En op tv bleven we met natte haartjes thuis voor de eerste kennismaking tussen...
3: Volgens mij, hè, klopt er iets niet, hè?
4: Mag ik je, er klopt wel iets, want er heeft zo iemand zo... tok, tok, tok, tok, tok, op onze deur gedaan, zo.
3: Haha.

0: Marvel.
1: Natuurlijk, Samson en Gert. En in de bioscoop gingen we naar Batman en Indiana Jones. Ja, en in de top 40, deze datum, 27 juli 1989... stonden twee liedjes die je niet zo vaak meer hoort. Namelijk deze twee. Queen. En Breakthrough. En ook... Gerard Joling. Ja. Welke moet het worden? Dat vroegen wij aan jou via de Joe-app. Dankjewel voor het massaal stemmen. Iedereen is weer wakker op maandag. Heel fijn, dankjewel. Het was even spannend, hè? Ja, echt even op de doorslag moeten wachten. Maar het is ook gebeurd. Maar niet overtuigend. 56% van de stemmen, maar dus wel de meerderheid, is vandaag voor Gerard Joling.
2: Oh ja, die had je ook nog.

0: De Tricia McNeil en Ain't That Just The Way bij Joe. En daarvoor de winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Gerard Joling en No More Boleros. Morgen, nieuwe editie, 8:10. En dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1972. Zometeen de CCR, ook John Farnham komt eraan. En ik vertel je hoeveel geld je opzij moet zetten om het volgende concert van Diana Ross mee te pakken. In Las Vegas.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
0: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid... die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten...
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.

0: naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Joe met Jos en Ging.
5: Lekker onderweg op je maandagavond. Zometeen CCR. Ook Diana Ross komt eraan na John Farnham, The Voice.

CCR bij Joe. Ja, hey, niks leuker hè, dan een concert pakken op een unieke plek, toch? Gewoon even andere stad of misschien wel zelfs een ander land. Ik zat even te denken, die van mij is alweer een tijdje geleden. Ik had mijn vader toen meegenomen naar Mark Knopfler. Was in, toen nog het Sportpaleis in Antwerpen. Nou, ik heb er nog eentje voor je. Want als je het nou ziet zitten om Diana Ross weer live te zien. Ze is terug in Las Vegas op 2, 3 en 4 oktober. Ja, dan staat ze in het Wynn Hotel op de Strip. En nou, als jij nou denkt, lijkt me wel wat. Ik heb alvast even de boeking voor je klaargezet. Nachtje in de goedkoopste kamer kost je, nou oké, okay, $850. Heb je wel 70 vierkante meter. Wordt weer een derde van bezet door het king-size bed, maar goed. Pak je het echt goed aan, dan zit je voor €11.000 in de Fairway Villa. Krijg je ook een dubbele wc voor, waarop je tegelijk kunt... nou ja, je begrijpt het. Diana Ross, nu bij Joe.

Je bent bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Beetje in de stemming komen voor de zomerse temperaturen van morgen. Al ruim 30 graden in het zuiden. Bob Marley en de Wailers. Hey, je kunt het zo gek niet bedenken, hè? Of er is een website van. Bijvoorbeeld hebikwindmee.nl of crouton.net. Dat is een plaatje van een crouton. Of kanikeenkortebroekaan.nl. Nou ja, de een is natuurlijk wat nuttiger dan de andere. Maar je hebt ook een website van het volgende nummer. Radar-love.net. Daar krijg je de volledige tijdlijn over het nummer. Waar, wanneer en door wie het gebruikt is bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen, even lekker scrollen. Ondertussen luisteren, want ja, wat past daar nou beter bij dan... The one and only, the golden earring, bij Joe.

0: bad?
1: Michael Jackson. And who's bad? Bij Joe. Ik zit even te kijken in de Joe-app. Is gezellig hoor. Al mensen die delen wat ze aan het doen zijn. Tim die stuurt een appje in de app. Die zegt 2 rammers voor de prijs van 1. Heerlijk. Ja, ik denk dat je doelt op Michael Jackson en daarvoor de Golden Earring natuurlijk. Ja. En Danique laat weten, ik ben aan het hardlopen met Joe in mijn oren. En kan je zeggen dat je van de Golden Earring en Michael Jackson toch een stuk sneller begint te lopen? Nou, goed dat je nog even aan het lopen bent. Morgen wordt het ietsje warmer, denk ik. Dus op de valreep. Fijn dat je erbij bent. Je bent bij Joe met zometeen het nieuws van 9 uur met Rebecca. Wat heb je voor ons?
2: Nou, opletten als je op vakantie gaat. Ik geef je zo een tip die je duizenden euro's kan besparen.
1: Oh, ook Blondie, Pointer Sisters en Fleetwood Mac komen eraan.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is bijna een minuut voor 9. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Tientallen mensen hebben dit weekend melding gemaakt van discriminatie tijdens de start van de World's Pride in Amsterdam. Dat meldt de NOS. Het ging vooral mis bij de Pride Walk en bij mensen die onderweg naar huis waren na het festival Milkshake. Het hoge aantal meldingen komt mogelijk omdat het meldpunt dit jaar zichtbaarder is.

0: opgepakt. De Franse premier benadrukt dat je voor brandstichting tot maximaal 15 jaar de cel in kan. En houd je van een avontuurlijke vakantie, dan moet je je reisverzekering daar ook op aanpassen. Daar waarschuwen experts voor bij het AD. Veel Nederlanders maken op vakantie wel eens een bergwandeling, maar hebben niet in de gaten dat dat soms ook al als een gevaarlijke sport gezien wordt. En als er dan iets misgaat, dan kan de rekening flink oplopen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
1: Dit is Joe met Jos Egging.
2: Je hoort zo Denise van Blondie, ook de Pointer Sisters. Even springen, Jump for My Love naar Fleetwood Mac. Jump!

0: Op maandagavond de Pointer Sisters en Jump For My Love.
1: Zo. Attentie. Ik ga me even op heel, heel glad ijs begeven, denk ik.
0: Ja, want je hebt vast wel eens het stereotype over blondines gehoord. Maar, onderzoek nu, leggen we die haarkleur, karakter, connectie ook bij andere haarkleuren? Nou, blijkbaar wel, want uit een enquête onder verschillende vrouwen in Nederland blijkt het volgende. Nou, misschien herken je, hè? Let even op. Brunettes zijn de grote hartenbrekers. Mm-hmm. Oranje en roodharigen hebben het vaakst schade aan hun auto. Nou, daar ga ik, let op. En blondines worden niet helemaal afgeschreven als dom, want blond wordt juist geassocieerd met succes, verlangen en glamour. Nou, lijkt me precies de reden waarom Debbie Harry van Blondie ook echt een trotse blondine was. En die trotse blondine hoor je nu bij Joe. Dit is Denise.

Je bent met Joe op maandagavond met Matthew Wilder en Break My Stride. Ja, het is 27 juli. De vakantie- en bouwvakperiode is bijna helemaal bezig. Want vrijdag heeft ook de regio midden bouwvakken. Ja, en in de winkels valt alweer iets op. Namelijk de verkoop van puzzelboekjes is aan het stijgen. Dat gebeurt elke zomer, zo in de vakantietijd. Maar hey, dit jaar is het dus vernieuwing in puzzelboekland. Want er is een populaire nieuweling. Komt-ie? Ken het nog niet? Ontdek net de Murdoku. Ja, Murdoku. In dat boekje maak je dus een sudoku en los je tegelijkertijd een moordmysterie op. Nou, en mocht je nou denken, hé, dat is leuk, dat wil ik hebben. Zometeen heb ik Murdoku budget voor je. Want je kunt namelijk 100 euro bij elkaar spelen in een uurronde van de 10 voor 10. En aanmelden doe je over 7 minuten. Na level 42, Running in the Family. En Paddy Smith bij Joe.

0: Level 42 en het Runs in the Family bij Joe. Op maandagavond, zo midden in de zomer. Dus ik kan me voorstellen dat het budget er een beetje doorgaat. Nou, nog even 100 euro pakken aan het einde van de avond. Dat kan vanavond. Klinkt lekker, hè? Nou, zometeen in de 10 voor 10 doen we het. 10 vragen en een tientje krijg je per goed antwoord. Beetje algemene kennis, beetje geschiedenis, tenminste niet te ver hoor. Dus een beetje muziek. Gaat wel lukken, denk ik. 10 voor 10 en jezelf opgeven, dat kun je nu doen door het antwoord te geven op de volgende vraag. Hoe heet de kat van Gargamel, de boze tovenaar en aardsvijand van de Smurfen? Dus hoe heet de kat van Gargamel, de boze tovenaar en de aardsvijand van de Smurfen? Nou, heb je het antwoord? Dan kun je zo meteen meespelen. Geef het antwoord nu in de Joe-app. En wie weet spreek ik jou zo meteen voor de 10 voor 10. Ook muziek onderweg van Acta en Munich en Cool and the Gang.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Dit is Joe met Jos en Gink.
3: Zometeen spelen we de 10 voor 10. Wil je meedoen? Geef een antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de kat van Gargamel, de boze tovenaar en aardsvijand van de Smurven? Doe het via de Joe-app. Nu, Cool in the Gang. Dit is Celebration.

0: Brigitte?
1: Ja?
0: Wat kost nou zo'n retourtje Thailand?
1: Ik denk wel €1000 of zo. We hebben begin van het jaar geboekt, dus ja? dat was wel iets voordeliger.
0: Oké.
1: Okay. Maar het is wel een aardige slok, zeg maar.
0: Okay. Dus een beetje geld erbij zou wel lekker zijn.
1: Ja, dat zou zeker lekker zijn.
0: Nou, mooi. De 10 voor 10. Gaan we daar toch voor zorgen zo meteen?
1: Heel fijn.
0: Waarom ga je naar Thailand toe eigenlijk?
1: We zijn er vorig jaar voor het eerst geweest. Ja? Het is zo goed bevallen. Het is zo'n mooi land. Zulke lieve mensen. Ja, ja. Het weer, het eten.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon top. Het is echt heel fijn.
0: En je oudste zoon is daar nu ook, toch?
1: Ja, klopt. Die is er al. Die zit er al 2 weken en die gaan we dan straks zien. Wij gaan over 2 weken heen.
0: En wat is hij aan het doen daar?
1: Een beetje. De eerste 2 weken heeft hij gefilmd met een jongen die werkt voor... dat is een YouTuber. Die doet ook allemaal dat soort vechtsporten en dat hebben ze gefilmd.
0: Ja.
1: En nu is hij vakantie aan het vieren.
0: Oké. En dan zometeen met jullie verder trekken. Nou, klinkt goed.
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: En stel dat je die €100 in de pocket hebt zometeen, Brigitte. Wat zou je dan in Thailand daarvan gaan doen?
1: Nou, ik denk dat we wel een avondje echt enorm lekker gaan eten dan.
0: Kijk, en dat kan prima lijkt me daar voor dat geld.
1: Dat gaat heel goed lukken met dat bedrag, zeker. Nou,
0: ik ga het samen met je spelen zometeen. Over een paar minuten spelen we de 10 voor 10, 10 vragen en maximaal €100 te verdienen. Dus wie weet pak jij hem gewoon mee die kant op.
1: Oké, dank je.
0: Ik spreek je
1: zo.
0: Ook David Bowie hoor je zometeen met China Girl. Na deze van Kiss. I was made for loving you, bad Joe.

0: David Bowie en China Girl bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: Aan de telefoon hebben we Brigitte uit Nieuwersluis. Ligt bij Breukelen in de buurt, toch Brigitte?
2: Ja, klopt. Tussen Breukelen en Loenen.
0: Kijk, nou, mijn topografische kennis zit weer lekker. Ik zou zo mee kunnen doen.
2: Helemaal goed. Ja.
0: En je gaat over 2 weken naar Thailand. Je zoon opzoeken en lekker reizen. En dat geld dat kun je goed gebruiken voor daar.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, goed samengevat, denk ik. Je krijgt zo meteen 10 vragen. Elk goed antwoord levert je 10 euro op. Zeg je niks of geef je een heel random antwoord, dan ben je tot dan toe verdiende geld kwijt. Is het antwoord fout, maar wel in de richting van wat we zoeken, dan hou je je tot dan toe verdiende geld.
2: Oké. Okay.
0: Dus zoek ik een plaats, noem dan ook een plaats. Zoek ik een sport, noem dan ook een sport.
2: Oké. Okay.
0: All right, nou, Brigitte. Ben je er klaar voor?
2: Oké, mooi. Ja,
0: ah, tuurlijk joh. Ik sleep je erdoor. Vraag 1, die heb je gewoon in de pocket. Hoe heet de kat van Gargamel, de boze tovenaar en aartsvijand van de Smurfen?
2: Azrael.
0: Natuurlijk, dat is een tientje. We spreken van een hittegolf als we een reeks dagen hebben waarbij de temperatuur niet onder de hoeveel graden komt?
2: 30.
0: Oeh, nee, dat is niet goed. Dat is 25 graden. Maar goed, het was een temperatuur, het was een getal, dus we houden je op 10 euro. Dan vraag 3, waarvoor staat de afkorting EHBO?
2: Eerste hulp bij ongelukken.
0: Ja hoor, vind ik goed. Ongevallen, ongelukken. Vraag 4, Brigitte. Maak de titel van de Joe-hit van Sting af. Fields of...
2: Gold.
0: Jazeker, 30 euro in de pocket. Dan vraag 5. Voor wat is waterlanders een ander woord?
2: Tranen.
0: Ja, tranen. 4. Dus 4 goed, 40 euro. Vraag 6 zijn we. Er is een nieuwe, meest succesvolle film van 2026 tot nu toe. Welke is dat? Noem een film.
2: De Odyssey?
0: Nee. Ja, die gaat het denk ik wel redden. Maar nu nog niet. Het is nu nog Toy Story 5.
2: Oh, echt?
0: Ja,
2: okay.
0: Ja. 40 euro hou je nog steeds in de pocket. Vraag 7. Okay. Waar staat de letter S in het ezelsbruggetje TV-tas bij de Waddeneilanden voor? S.
2: Schiermonnikoog.
0: Jazeker, 50 euro. Dan vraag 8. Netflix geeft 500.000 aan de amateursporter die regerend wereldkampioen Luke Litter gaat verslaan. Maar in welke sport is dat?
2: Dat is darten.
0: Jazeker, 60 euro. Brigitte, je gaat lekker hoor. Vraag 9. Maak het volgende spreekwoord af wat een boer niet kent.
2: Eet hij niet of weet hij niet.
0: Ja, vind ik goed. Heel mooi, je pakt ze allebei. Dat is 70 euro op de maandagavond al in de pocket.
2: Oké, lekker.
0: Zorg er even voor dat je vraag 10 ook goed hebt. Dan wordt het 80 euro. Kans op 80 als je deze vraag goed hebt. Wat voor soort dier is een dalmatier?
2: Oh, een hond.
0: Jazeker.
2: Ja.
0: Ja hoor, dat brengt de stand op 80 euro voor jou, Brigitte. Gaan we overmaken aan je. Weer zo
2: super.
0: Even een 10 voor 10.
2: Helemaal leuk.
0: Netjes gedaan.
2: Dankjewel.
0: Komt jouw kant op. Ik bedank je ontzettend voor het meespelen. Wens je alvast een hele mooie reis.
2: Dankjewel. En jij nog een hele fijne uitzending. We blijven lekker luisteren.
0: Nou, dat is nog 9 minuten, dus dat gaan we redden samen.
2: Goed.
0: Maar daarna nog de hele avond lekkere muziek uit de 70s, 80s en 90s. Brigitte, dankjewel.
2: Ja joh, dankjewel voor het meespelen.
0: Sting, Fields of Gold nu.

0: De George Baker Selection bij Joe en Little Green Bag op maandagavond. Best uit de 70s, 80s en 90s. En ik heb even om het hoekje gekeken. Niet normaal hoor, dus niet normaal. UB40, Duran Duran, Peter Allen en Toto. Afrika hoor je zo meteen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Dit is
16: het nu.nl nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond. 30% van de LHBTI'ers heeft de afgelopen jaar wel eens iets vervelends meegemaakt door hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervelende opmerkingen, maar veel queer mensen worden ook uitgescholden, bedreigd of mishandeld. Het gebeurt dan vooral door religieuze of extremistische mensen. Er zijn al de hele dag weer boerenprotesten op verschillende plekken in het land. Bij het gemeentehuis van Borculo zijn vanavond zo'n 150 boeren bij elkaar gekomen om een brandbrief te overhandigen aan de lokale politiek. Ze willen dat de stikstofplannen ingetrokken worden. De burgemeesters en wethouders moeten die boodschap doorgeven aan Den Haag. Mensen die op de Waddeneilanden wonen maken zich zorgen om plannen van Rijkswaterstaat. Die wil de natuur beter beschermen en dus wordt er overwogen om minder bezoekers toe te laten tot bepaalde natuurgebieden. Maar de eilanders vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben voor hun leefomgeving en voor hun portemonnee. Want zij leven van het toerisme, vertelt deze ondernemer bij 1Vandaag.
18: Met hoogwater mag je niet meer kanoën varen naar de zeehonden, is niet meer vanzelfsprekend. Op het wat zijn, de lijst is echt al 200 punten lang. Ja, als dit zo doorgaat, dan gaan er een stuk minder toeristen op het eiland komen. En dat gaan we natuurlijk als ondernemers allemaal voelen.
17: Rijkswaterstaat benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. En chatbots zijn tegenwoordig net zo overtuigend als echte mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We geloven informatie die we van AI krijgen steeds makkelijker. Dat kan bijvoorbeeld ook je stemgedrag beïnvloeden tijdens verkiezingen. Dat is gevaarlijk. Experts vrezen dat overheden en politieke partijen AI in de toekomst steeds vaker in gaan zetten om propaganda te verspreiden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
16: Dit is de avond van Joe.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja.
7: Is echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het.

0: nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar.

0: nu.nl nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Nederlanders die vermist waren in Malawi kwamen in de problemen nadat hun bootje was omgeslagen. Dat meldt RTL Nieuws. Ze waren met een speedboot onderweg naar Tanzania toen het misging. Dankzij een grote zoekactie werden ze veilig teruggevonden. Een piloot zag het bootje liggen waarna de Nederlanders zo gauw gered konden worden. Het lijkt erop dat het goed met ze gaat. Veel LHBTI'ers durven hun geaardheid niet in het openbaar te tonen. 70% denkt dat dat voor problemen kan zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. En dus passen ze hun kleding en gedrag aan op hun omgeving. Zo lopen queer mensen bijvoorbeeld niet zo snel hand in hand over straat om nare incidenten te voorkomen. In Barcelona is brand uitgebroken in een metrotunnel. Mensen kwamen daarbij vast te zitten in een metro die volliep met rook. Zeker 130 mensen hebben die rook ingeademd. Zij zijn eruit gehaald en er niet ernstig aan toe. De brand ontstond waarschijnlijk doordat er een doek op een bovenleiding viel. Meerdere metrostations zijn daarna ontruimd. En kleding van de Primark wordt nog goedkoper, dat meldt nu.nl. De Primark staat al bekend als budgetwinkel, maar ze worden hard geraakt door de Chinese webshops, want daar zijn de prijzen soms nog lager. En dus gaat Primark daarin mee. Honderden artikelen worden afgeprijsd. Zo hopen ze weer meer klanten naar hun winkel te lokken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
0: Dit is de avond van Joe.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Dit is Joe.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrij.

0: organisatie in Boksmeer had ook Sepp Kuus en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sunhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur. Goeienacht. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied en ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Koes en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.